0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: regio-info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

app, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk vertelt. Dag luisteraars, Lekkerkerk vertelt. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

0: Trio Info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

gedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Info. De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoldebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

Info, de Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

Een orgelconcert in Oude Kerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oude Kerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

Agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: De tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

Info. Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpen Neuwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Neuwaard.

Info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met...

en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Beste luisteraars van RTV Krimpenerwaard. Fijn dat u ook op dit moment weer heeft afgestemd op deze mooie zender. Op een mooie zondagochtend. Deze uitzending die wordt opgenomen op zaterdagmiddag om 16:30. En ik zit hier samen in de studio met Arjan Vermeulen. En u hoort trouwens de stem van Kees de Lange namens de Remonstrantse Kerk uit Schoonhoven. Beste luisteraars, vanmorgen en ook vanmiddag was ik vrijwilliger bij Dit is Vlist, waar een tweetal boeren in alle vrijheid en openheid hun bedrijven hebben opengesteld voor ieder die wat meer wilde weten over de landbouw, maar ook zeker over de weidevogels die daar zijn. De weidevogels die rond kunnen vliegen in vrijheid. En we hebben dit ook in vrijheid kunnen doen. En laat dit nu ook net het thema zijn waar ik samen met u over wil nadenken, namelijk in vrijheid gedenken. Ik maak hiervan gebruik van een preek die Koen Holzapfel, hij is predikant van de Remonstrantse Kerk in Rotterdam, gehouden heeft op zondag 3 mei. En dat past ook heel goed voor 4 en 5 mei. Dus ik maak hier graag gebruik van. We zullen lezen uit Exodus en ook enkele versen uit Galaten. En ook zullen we gebruik maken van het lied 907. En dat kunt u vinden in het liedboek. Het liedboek waar de ondertiteling is: Zingen en bidden in huis en kerk.

Beste luisteraars, we gaan nu lezen uit Exodus 16, de verzen 31 tot 36. En dit verhaal, dat gaat uit de uittocht van het volk Israël. Exodus 16, vers 31 tot 36. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit. En het smaakte als honingkoek. Mozes zei, de Heer heeft het volgende bevolen. Er moet één volle omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie komen. Want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde. Daarom zei Mozes tegen Aaron, doe een volle omer manna in een kruik en leg die op de plaats waar de Heer wordt vereerd om het manna daar voor de komende generaties te bewaren. Zoals de Heer Mozes had opgedragen, legde Aaron de kruik neer voor de verbondtekst om het manna daar te bewaren. 40 jaar lang aten de Israëlieten manna tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna tot ze de grens van Kanaan bereikten. En een omer, staat er tussen haakjes, is een tiende effa. En een effa is ongeveer 20 kilo. Dat even voor het begrip. Dat was de lezing uit Exodus. En dan gaan we naar Galaten 5. En daar lees ik de versen 1 en de versen 13 tot 15. En dit zijn overigens redelijk favoriete teksten voor de remonstranten. Galaten 5, vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Vervolgens gaan we naar de versen 13 tot en met 15. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. En dat was Galaten 5, de versen 13 tot en met 15. En vervolgens wil ik graag het lied 709 voorlezen, wat u vindt in het liedboek. En dat heet Nooit lichter ving de lente aan. En er staat daaronder in het klein Bevrijdingsdag. Nooit lichter ving de lente aan. Toen u hand ons volk bevrijdde. Hoe hebben we in dat schone getijde verheugd maar huiverend verstaan, Gods vijanden vergaan. De winter leek voorgoed voorbij en voor ons lag de volle zomer. De macht was eindelijk aan de dromer. De nieuwe mens, zo droomden wij, verbrak de slavernij. Maar winters werd het in dit land. Het is kil rondom en in ons midden. In onze mond verstart het bidden. Doodskou gaat uit van onze hand naar mens en dier en plant. O God, wat zijn wij dwaas geweest dat we aan de vrijheid zo gewennen. Dat wij de vijand niet herkenden. In opstand tegen u het meest. In eigen hart en geest. Vergeef het ons. Raak ons weer aan. Met levensadem, lentetijding en doe met krachten ter bevrijding ons hier in Christus vrijheid staan. God, laat ons niet
vergaan. Tot zover de lezingen.

Beste luisteraars, ook dit jaar staan we aan het begin van de maand mei stil bij ingrijpende gebeurtenissen in onze vaderlandse geschiedenis. Op 4 mei gedenken wij miljoenen slachtoffers van een monsterlijke ideologie. Opdat wij niet vergeten. Op 5 mei vieren wij de bevrijding. Opnieuw, opdat wij niet vergeten. Niet vergeten welke prijs er is betaald voor onze bevrijding, voor onze vrijheid. Niet vergeten hoe kostbaar die vrijheid is en hoeveel mensen in de wereld die vrijheid niet bezitten. En zeker ook om niet te vergeten dat onze vrijheid een verantwoordelijke vrijheid is die ook benut moet worden ten behoeve van de vrijheid van anderen. Herdenken is ook verplaatsingskunde. Gedenken en vieren horen bij elkaar. Wie viert zonder te gedenken, maakt er snel een nogal oppervlakkig feestje van, zoals er zoveel zijn. Maar wie gedenkt, hoeft het vieren daarbij niet te vergeten. Want wie bewust viert, toont daarmee besef van en dankbaarheid voor het kostbaarste geschenk van de vrijheid dat ons geschonken is. Gedenken heeft alles te maken met stilstaan bij en overdenken van wat ons aan hogere waarde in het leven meegegeven is. Solidariteit, moed, liefde en empathie, trouw, vrijheid, opoffering en gerechtigheid. Het Wilhelmus spreekt hier ook van. Gehoorzaam moeten we zijn aan de over ons gestelde machten. Maar nog meer moeten we trouw zijn aan barmhartigheid en vrede en gerechtigheid. De Baal Shem Tov, een beroemd geestelijk leider van de grote Joodse gemeenschap in Polen in de 18e eeuw, sprak al eens de woorden: vergeetachtigheid leidt tot ballingschap. Gedenken is het geheim van de verlossing. Gedenken is het geheim van de verlossing. In de gelezen passage uit Exodus weet men daar alles van. Exodus, dat is de uittocht uit Egypte. Dat is een universeel verhaal over vlucht uit onvrijheid en onderdrukking. Vanuit een verlangen naar vrijheid en vanuit de opdracht om die vrijheid ook in te zetten ten behoeve van anderen. Elk jaar wordt die uittocht met Pasen herdacht en klinkt mee in de paasopstanding van Jezus. Niet om het verleden krampachtig vast te houden of er nostalgisch in weg te vluchten, maar wel om in het heden te kunnen leven en hoop te houden voor de toekomst. Kerk zijn in het teken van de hoop. In de gelezen passage zegt Mozes tegen zijn broer en priester Aaron: je moet 2 kilo manna in een kruik doen. Die kruik moet je neerzetten op de plek waar God vereerd wordt. Daar zullen we de manna bewaren dat ons tijdens de tocht door de woestijn geschonken werd. Juist ook voor de mensen die na ons zullen leven. Het is een daad van liefdevolle dankbaarheid van Mozes. Hij wil dat een betekenisvolle hoeveelheid van het manna geplaatst wordt bij de ark, met daarin de stenen tafelen van de 10 geboden. Te bewaren voor het nageslacht, als een herinnering aan de redding uit de nood. Als een blijvend gedenkteken van goddelijke hulp en bijstand. Wellicht te vergelijken met het beroemde Zweeds witte brood. Of met de urnen in de gedenkmuur van het Nationaal Monument op de Dam, die aarde van de erevelden bevatte. Mozes wist hoe snel weldaden, momenten van intense vreugde na verdriet, ook weer vergeten zouden worden. In elk geval op de achtergrond zouden raken bij het leven van alle dag.
Handen uit de mouwen. Zie niet om. Wederopbouw. Moesten latere profeten het volk niet steeds opnieuw herinneren aan de bevrijding die hen eens ten deel was gevallen? Bijzondere momenten verdienen monumenten. Gedenktekenen. Een lieu de mémoire. Ze helpen om bijzondere momenten uit het verleden te koesteren. En dat is tegelijkertijd het behoud ervan. Daarom laat Mozes een kruik met manna plaatsen bij de ark om te getuigen. Wij zullen niet vergeten. En wij aanvaarden een opdracht. En dat brengt mij bij dat bijzondere lied. Gezang 709, wat ik u net voorlas. Het is speciaal voor Bevrijdingsdag geschreven. De tekst is van Aad den Beste op een melodie van Willem Vogel. Nooit lichter ving de lente aan. Het beschrijft de vreugde, het gevoel van dit nooit meer. Het zal helemaal anders worden. Maar het lied beschrijft ook het in vergetelheid raken. Het vervallen in oude fouten. Het onvoldoende bewust stilstaan bij de hogere geestelijke waarden die verdedigd moeten worden. En het veronachtzamen van de daarmee samenhangende opdracht om de vrijheid te verdedigen. Het lied begint heel vreugdevol. Bevrijdingsdag 1945. Nooit lichter ving de lente aan. Dan toen, met hulp van Gods geest, het volk bevrijd werd. De vreugde onder bevrijding was groot. Maar ging ook gepaard met eerbied voor de slachtoffers. En het werd huiverend gevierd. Vol idealisme klinkt het vervolgens. De winter leek voorgoed voorbij. Voor ons lag de volle zomer. Verbeelding is hier aan de macht. Alles nieuw. De slavernij voor altijd verbroken. Tja, wij weten inmiddels wel beter. Het is nog steeds en opnieuw vol met oorlogen om ons heen. Niet voor niets wordt elk jaar in Middelburg de Four Freedoms Award uitgereikt. Dit jaar onder andere aan president Zelensky en het Oekraïense volk. Zij strijden ook voor onze vrijheid. De awards worden uitgereikt omdat er nog steeds heel hard gestreden moet worden voor vrijheid van meningsuiting, voor godsdienstvrijheid en vrijwaring van gebrek en van angst. Het leidt tot het derde couplet van het lied. Winters werd het in dit land. En niet alleen in dit land. Het is kil geworden in ons midden en om ons heen. Van het idealisme lijkt weinig meer over. Eerder heerst er somberheid en wanhopig klinkt de vraag: zal het ooit nog vrede zijn? En in het vierde couplet wordt daar een kritische vraag aan toegevoegd. Uiterst relevant voor mensen die willen gedenken en vieren. O God, wat zijn we dwaas geweest dat we aan de vrijheid zo gewennen dat we de vijand niet herkenden. Buiten ons niet, maar ook niet in onszelf. Wat hebben wij er precies mee gedaan met die herwonnen vrijheid van ons? Zijn wij niet in slaap gesust, verwend? Zijn we die vrijheid niet te veel als normaal gaan beschouwen? Het zijn vragen waar juist remonstranten met hun beginselen van vrijheid en verdraagzaamheid steeds opnieuw bij stil moeten staan. Wij genieten in ons land gelukkig nog steeds van een grote mate van vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van doen en laten. Ja, we staan in de vrijheid. Maar die vrijheid is niet onaangevochten en ook niet vanzelfsprekend. Zoals de vrede altijd broos is en bewaakt moet worden, zo ook de vrijheid.
Vrede en vrijheid lijken op een aantal plekken verder weg dan ooit. En dan pas echt besef je hoe bevoorrecht je bent en hoe achterloos je vaak met het kostbare goed van vrede en vrijheid omgaat. Je mag er stil van worden en dankbaar voor zijn. En tegelijkertijd inspireert het je ook om hopelijk met vreedzame middelen te strijden voor bevrijding elders en geestelijk weerbaar te zijn. Want vrijheid heeft een prijs. En dan dat slotcouplet. Naast het vragen van vergeving om onze vaak zo achterloos en onoplettend omgang met de kostbare, ons geschonken vrijheid, bevat het ook een oproep, een opdracht. Doe met de krachten ter bevrijding ons hier in Christus vrijheid staan. En die opdracht brengt ons bij de remonstranten zo geliefde tekst uit Galaten 5. Sta in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Ja, u bent geroepen om vrij te zijn. Maar misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde. Hier gaat het uiteindelijk om. Als de bevrijding gedenken en vieren. Wat doen we met die vrijheid? Waarvoor en hoe gebruiken wij die vrijheid ten bate van onszelf en anderen? Het draait hier om het bekende onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid. Negatieve vrijheid is de vrijheid om met rust gelaten te worden. Om niet beklot te worden in je denken en doen door geboden of verboden. Vrijheid als afwezigheid van inmenging en restrictie. Een groot goed. Maar negatieve vrijheid alleen maakt ons samenleven niet leefbaarder. Daar is ook de positieve evangelische vrijheid voor nodig. De inzet voor hoge morele waarden. Innerlijke vrijheid, dienstbaarheid, verdraagzaamheid, respect voor de medemens en natuur. Kortom, een verantwoordelijke vrijheid. Vrijheid in verantwoordelijkheid. Vrijheid die respect heeft voor de vrijheid van ander en voor de integriteit van heel de bewoonde wereld. Ach, onze verre voorvader Simon Episcopius wist het al toen hij op 7 december 1619 op de Dordtse synode sprak van een vrijheid die het gulden midden houdt tussen slavernij en bandeloosheid. Daarom zoeken wij geen alles in twijfel stellende theologie, maar die gulden vrijheid die het midden houdt tussen slavernij en ongebondenheid. Luisteraars, als wij tijdens het gedenken en vieren van de bevrijding beseffen hoe kostbaar de vrijheid is, hoe onaangevochten wereldwijd en hoe belangrijk onze eigen inzet is voor vrede en vrede, voor vrijheid en vrede, dan mogen en kunnen we met volle overtuiging zeggen: O God, raak ons weer aan met levensadem, lentetijding. Doe met de krachten ter bevrijding ons hier in Christus vrijheid staan. Amen.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze opname. Aan het einde gekomen van deze uitzending. U hoorde de stem van Kees de Lange, die gebruik heeft gemaakt van de preek van Koen Holtzapfel, predikant van de Remonstrantse gemeente uit Rotterdam. In vrijheid gedenken. Ik wens u dit weekend, maar ook in de toekomst, veel vrede en vrijheid toe. Dank u wel.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

Telefoon. Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een Repair Café, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

info. De IJsclub Vlist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vlist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

0: Info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
4: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij.

Zo, we zijn weer gearriveerd in de studio van RTV Krimpenerwaard om u een uurtje gezellige, rustige muziek te laten horen in het programma DNA. Welkom, fijn dat u luistert. Zullen we maar snel van start gaan? Bojura met Frank Mills. Wij gaan daar een heel stuk mee terug in de tijd.

Ja, Bozoura, een tijd geleden dat we van haar iets gehoord hebben. Ze heeft niet echt veel geproduceerd, maar dit was dan toch wel een behoorlijk bekende destijds. Dat was Frank Mills en zo. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Koert Nielsen. En Koert Nielsen die zegt gewoon, never stop dreaming. Nou.

I'll never stop dreaming. Ja, Koert Nielsen kan je zo eens hebben, hè? Dat is lastig genoeg natuurlijk. De toekomst is niet in beton gegoten. Dat is een uitdrukking die vaak gebezigd wordt. En zo, met andere woorden, het kan nog alle kanten op. The future ain't written in stone. En dit is er eentje van Jesse Daniel Smith.

0: Ah, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar er is een technisch probleempje, mensen. Zullen we maar eens even doorgaan met die muziek?
1: Ja.
0: Nou, het is wel toepasselijk dat de future eens written in zou. Het kan nog alle kanten op. Dus ook met de muziek. En soms een onderbreking, zomaar spontaan. Het kan gebeuren. Excuus daarvoor. We gaan naar Stef Bos. Hij is ook weer paraat. Zoals wel meer gebeurt in deze programmering van RTV Krimpenerwaard. Bij DNA. Dit keer gaan we eens even bij de rivier van tijd kijken.

Ja, het leven is eigenlijk een rivier van tijd. En dat werd bezongen door onze Stef Bos, kunnen we rustig zeggen. Hij is zeer regelmatig aanwezig in de afleveringen van DNA. En zo ook op deze zondag. Lighthouse, oftewel vuurtoren, wordt bezongen door Ashley Dallas.

Leslie Dallas kroop in de huid van een vuurtoren. Honderden jaren in weer en wind en zo. En ja, dan zie je nog eens wat, hè? Dacht het wel.

Ella was dat. En right here, right now. Boter bij de vis, zou ik haast willen zeggen. Je luistert naar DNA, RTV Krimpenerwaard. We hebben hier Duncan James. En Duncan James die zegt, somebody still loves you. Fijn om te horen, Duncan. Fijn om te horen.

Somebody Still Loves You. Dat is mooi. Duncan James was dat. We gaan een klassieker laten horen. En dat is er eentje van David Bowie. Ground Control. Oftewel Space Oddity.

Ja, ja, in de wereld van de ruimtevaart gaat niet alles vanzelf. Het verhaal werd opgetekend door David Bowie uiteraard. En we gaan eens even kijken naar Ryan Mac. En Ryan Mac heeft het over vier of...

Een track van het album Before It's All Gone was dat. Fear of Love, oftewel, zij vreest alle vrezen en zo. Ja, ja.

Dat is Danny Vera van zijn laatste Go Back Home album en zo. Een klassieker van Champagne.

0: dat is niet zo mooi, alleen misschien wel noodzakelijk. They shoot horses, don't they? Het is er eentje van Neil Diamond. You still look good to me.
1: You wanna change your hair, you wanna change your face. Sign up for dancing lessons, improve.

er waren nog een aantal tracks die nooit uitgebracht zijn geweest. En die lagen zogezegd nog op de plank. En nu is het de tijd, was de tijd rijp om toch eens eventjes dat weer op een album te zetten. Wild at Heart is de titel van het nieuwe album van Neil Diamond. Eigenlijk oud werk, maar nog nooit uitgebracht. Dus bij deze, Hannes Altman en... By the morning.

ja, bij de morning. Nou, de morning is bijna voorbij, want DNA is ook bijna voorbij. En dat wil dus zeggen dat wij de middag naderen en zo. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En volgende week weer een DNA? Ja, ja.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

0: info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoeldebat in Stolwijk de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Capelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

info. Tennissen in de Gouden Rak. Bij de Gouden Rakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark opengespeeld. Tot en met 9 juni kunt u nog inschrijven via www.toernooi.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: Regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk verteld. Dag luisteraars, Lekkerkerk verteld. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk verteld.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: En voor love's sake, each mistake, oh, you.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

We reizen opnieuw af naar Detroit, de stad waar muzikale geschiedenis werd geschreven. We duiken diep in de schatkist van Motown Records, het label dat de wereld veroverde met zijn onweerstaanbare mix van soul, pop en rhythm and blues. Vandaag hoor je niet alleen de iconische artiesten die het label groot maakten, maar vieren we ook de drijvende krachten achter de schermen. We trapten deze special af met de absolute ruggengraat van het Motown-geluid, de Funk Brothers. Hoewel ze vaak in de schaduw stonden van de grote sterren, speelden zij op bijna elke grote hit mee. Met deze instrumentale of alternatieve uitvoering van I Can't Help Myself hoor je pas echt hoe geniaal hun ritmesectie was.

Het is tijd voor een van de grootste genieën die Motown ooit heeft voortgebracht, Stevie Wonder. We begonnen met de dromerige en romantische You Are the Sunshine of My Life, waarmee hij begin jaren 70 de hitlijsten domineerde. Nu schakelen we door naar het energieke For Once in My Life, een nummer boordevol vrolijkheid en die herkenbare stuwende baslijn.

sluiten dit ijzersterke drieluik af met het hartverwarmende Isn't She Lovely, een ode aan de geboorte van zijn dochter Aisha. Drie tijdloze meesterwerken van een man die de soulmuziek eigenhandig naar een hoger niveau tilde.

In 1977 brachten de Commodores een flinke dosis funk naar het Motown-label met de monsterhit Brick House. Met zijn loeistrakke baslijn en funky blazers is het onmogelijk om op dit nummer stil te blijven zitten. Lionel Richie en zijn mannen bewezen hiermee dat Motown met de tijd meeging. En ook de dansvloeren van de late jaren 70 moeiteloos kon domineren.

Diana Ross is de ultieme koningin van Motown. Haar solowerk is even veelzijdig als succesvol. En we starten met het hoopvolle en verbindende Reach Out and Touch Somebody's Hand. Daarna gaan we de dansvloer op met de swingende disco-pop van Upside Down, geproduceerd door de mannen van Chic.

In 1985 scoorde de Commodores een emotionele en gigantische hit met Night Shift. Een nummer dat destijds een nieuwe sound voor de band inluidde. Het is een prachtig weemoedig eerbetoon aan hun overleden collega-muzikanten Marvin Gaye en Jackie Wilson. De zwoele vocalen en de sfeervolle synthesizer-productie zorgden voor een tijdloze klassieker. Dit nummer leverde de groep hun allereerste Grammy Award op.

We gaan terug naar de gouden jaren 60 met een van de meest succesvolle herengroepen van het label, de Four Tops. Onder leiding van de krachtige stem van Levi Stubbs hoor je eerst het dramatische en meeslepende Reach Out, I'll Be There. Daarna volgt het evenzo intense Bernadette, een track vol passie en pure soul-energie.

Tot slot de herkenbare en weemoedige cover van Left Banks' Walk Away Renee. Dit drieluik laat horen waarom hun harmonieën en het productieteam een gouden combinatie waren.

Lionel Richie liet begin jaren 80 de Commodores achter zich en scoorde solo de ene wereldhit na de andere. All Night Long uit 1983 is daarvan misschien wel het allerbeste voorbeeld, met zijn vrolijke, door het Caribisch gebied geïnspireerde ritmes. Het nummer ademt puur feest en optimisme, compleet met een aanstekelijk zelfverzonnen feestdialect. Een gegarandeerde feel-good plaat die vandaag de dag nog op elk feestje voorbij komt.

0: sluiten deze Motown special af waar we hem ook begonnen zijn met de fantastische studiomuzikanten van de Funk Brothers. Met Soul Stomp laten ze nog één keer horen waarom zij de motor waren achter de ontelbare hits uit Detroit. De energie spat van de instrumenten af en herinnert ons eraan hoe rauw en puur de vroege sound van Motown was. Een perfect swingend slotakkoord voor deze muzikale reis.
1: Tot volgende week. Dag.

0: V. Krimpenurwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, dames en heren. Even naar de klok van 7. En dat betekent ons gedichtenprogramma. Een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. De ene dag leek op de ander. Ik liep er onbewust doorheen. Soms heel zachtjes, soms wat harder. Maar wat ik meekreeg, dat verdween. In het ritme van mijn leven, dat gewoon maar verder ging. Soms dan twijfelde ik even, maar ik deed vooral mijn ding. Verreweg van echt belangrijk, deed ik wat er werd verwacht. Doof en blind soms tegelijk, dwaalde ik door dag en nacht. Totdat de weg die mij bekend was, voor me lag als hindernis. Toen, en daar begreep ik pas, dat nooit iets vanzelfsprekend is. Ik kreeg de kans om door te gaan. Om te vechten. Om te winnen. Ik kreeg de kans om te verslaan. Mocht mijn weg opnieuw beginnen. Er gaat geen dag meer zo voorbij. Zonder kleur eraan te geven. Mijn leven is nu echt van mij. Ik alleen mag het beleven.

Maanden zocht ik een bestemming. Waar gaat mijn vakantie heen? Ga ik trekken of kamperen? In gezelschap of alleen? Ik heb gewikt, ik heb gewogen. Nergens vond ik wat ik zocht. Het was te duur of te armoedig. Het was te ver of uitverkocht. Het leek me echt niet goed te komen. En verdrietig keek ik rond. Tot ik toen ineens spontaan, zomaar, mij zijn bestemming vond. Mijn vakantie kan beginnen. In een ruim en weelderig huis. Aan La Costa Balconiere. In het plaatsje noem ik thuis.

stralende blauwe lucht en een glanzende zon. De warmte neemt toe en de zomer begint. Bewegende zonnebloemen, het geluid van de koekoek, in de verte luidende klokken, als in een sprookjesboek. Sterren schitteren in het heelal, een volle lachende maan, zwoele wind over de velden. Het is een prachtig zomers bestaan.

Als ik in het nu ben, dan kan ik alles aan. Dan houd ik me niet bezig met hoe het straks zal gaan. Als ik in het nu ben, geniet ik vaak het meest. Dan houd ik me niet bezig met wat al is geweest. Als ik in het nu ben, dan gaat het meestal goed. Maar soms blijf ik maar denken aan alles wat nog moet. Misschien is het wel menselijk. Het hoort bij ons proces. Het leven is een leerschool. In het nu zijn is een les.

Ik heb daarnet gewandeld. Keek rustig om mij heen. Ben ook even gaan zitten. Op een mega grote steen. Ik luisterde naar de natuur. Keek naar de mooie avondlucht. Heb even de natuur kunnen ruiken. Genoten van de frisse lucht. Ik kon mijn hoofd leegmaken. Heb de negatieve dingen laten gaan. De natuur laat altijd mijn ziel ontwaken. Het is een prachtig, mooi bestaan.

We gaan alweer naar het laatste gedicht van vanavond. Ik ben enkel ik. En jij bent enkel jij. Wie dat respecteert, laat ik dichterbij. Ik heb niets meer met mensen die steeds in hokjes denken. Die enkel willen winnen door anderen te krenken. Nee, ik omgeef mij liever met eerlijk en betrouwbaar. Met zij die enkel nemen, ben ik al jaren klaar. Echte vrienden blijven in voor- en tegenspoed. Dan leer je wie niet echt is en wie er echt toe doet.

bidden, luisteraars, kunnen we niet genoeg doen. Laten we daar meer over. Wat we ook niet genoeg kunnen doen, is dat hetgene te doen waar God ons hier voor op aarde heeft gezet. Namelijk God de eer geven en niet onszelf op de eerste plaats zetten. U kunt gaan luisteren naar Ere zij aan God de Vader. Te Deum Laudamus uit Heemse met Wim van Dijk. Die zijn er verantwoordelijk voor. U mag dat ook doen hoor. Ere zij aan God de Vader.

Wat is het heerlijk om van God te zingen. Dat is tevens de titel van het volgende lied. Dat wordt gezongen door het mannenkoor, Ommer Mannenkoor en de christelijke mannenkoor Vriescheveen. Onder leiding van Dick Huissen. Wij moeten goden zingen.

Vervolgens kunt u luisteren naar Morgenglans der Eeuwigheid. Kerkkoor Kampen, onder leiding van Harry Hamer. Die gaan dat zingen. Morgenglans der Eeuwigheid.

Hij gaat u niet voorbij. Maar we mogen en moeten een iedere dag naar vragen. Om zijn nabijheid. We gaan luisteren naar Ga mij niet voorbij, o heiland.

U kunt nu gaan luisteren naar iets wel aparts, namelijk Zing de Heere een nieuw lied. Psalm 98, onberijmd. Sander van Marion heeft dat berijming, oftewel arrangement gemaakt. Christelijke Oratoriumvereniging Cantate Deo, het Zoetermeer. Die gaan dat zingen. Zing de Heere een nieuw lied.

Als ik wist dat ik je voor het laatst in slaap zag vallen, zou ik je nog beter instoppen en de heer vragen of hij de wacht wil houden. Als ik wist dat ik voor je het laatst de deur zag uitgaan, zou ik je een knuffel en een zoen geven en je terugroepen om het er nog een te geven. Als ik wist dat het voor het laatst was, zou ik nog wel wat tijd hebben om te zeggen dat ik van je houd. In plaats van aan te nemen dat je dat wel wist en weet. Als ik wist dat ik voor het laatst was, zou ik de dag met jou willen beleven. Maar er komen nog vast nog een heleboel dagen. Dus wacht nog maar even. Want een vergissing kunnen we toch altijd nog compenseren. En we krijgen toch altijd de kans om ervan te leren. Ik hou van je, kunnen we toch altijd nog zeggen. En de kans om te vragen, kan ik je helpen, dient zich nog steeds vaak aan. Maar als ik ernaast zit en vandaag de laatste dag is, wil ik graag zeggen hoeveel ik van je hou. En hoe dankbaar ik ben dat ik je kennen mag. Niemand, jong of oud, weet of hij morgen nog leeft. En vandaag is misschien de laatste kans om je geliefde in je armen te nemen. Dus waarom zou je tot morgen wachten? Doe het gewoon vandaag. Want als vandaag de laatste dag is, zul je het jezelf nooit vergeven dat je geen tijd had voor een glimlach, knuffel of zoen. En het te druk had voor wat iemand laatste wens bleek te zijn. Neem je dierbare dus vandaag in je armen. Fluister in je oor en zeg hoeveel van je houdt, van hen houdt. En dat je hen altijd zult koesteren. Neem de tijd om te zeggen, het spijt me. Wil je me vergeven? Dank je. Of het geeft niet. En als vandaag dan de laatste dag is, hoef je niet terug te kijken met spijt of verdriet.

heeft geluisterd naar Daarboven juicht een grote schaar. Vervolgens gaan we luisteren naar Hoe groot hij is, onze God en Vader. Uw aandacht voor het Christelijk Concertmannenkoor onder leiding van Jaap Hunze. En zij gaan zingen Hoe groot zijt gij?

Hij is zelfs zoeter dan het hart. Die naam, Jezus, luister maar. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam. Het Jeroen de Vaal, jongere sopraan, en Jan Zwanepol. Die speelt het orgel, denk ik zo.

Opnieuw? Nee, niet opnieuw. Interkerkelijk mannenkoor Edosa uit Sneek. En die gaan zingen: Grote God, wij loven u.

Vervolgens een lied dat u goed toch maar uw leidsman moet laten zijn. Hem gehoorzamen en dan gaat hij in u wonen met zijn geest. En dan kunnen we er wonderlijke dingen gebeuren, luisteraars. God is mijn leidsman. Het christelijk mannenkoor Het Harde, onder leiding van Jan Zwanepoel.

De Heer is God en niemand meer. Christelijk gemeenkoor, het Zeeklank, het Vollenhoven. Die gaan dat zingen. De Heer is God en niemand meer.

Esra's, het eerste uurtje is bijna voorbij. We gaan nog een lied horen. Een loflied. Dat wordt gezongen door Christelijk Mannenkoor Lelystad, onder leiding van Jan Zwanepel. Zij gaan zingen een loflied. Bewerking A.C. Verwij. Ga luisteren naar Mannenkoor Lelystad. Ik zou zeggen, blijf bij ons. Want in het tweede uur hebben we nog meer mooie muziek. Dus hopelijk tot straks na negenen. Tot zo dan.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Opnieuw hartelijk welkom, luisteraars, bij het tweede uur van het programma U zet de glorie. Johannes blijven zitten, gelukkig maar. Want anders gaat het niet goed. Maar het komt goed, zeggen ze. Rinus van Buren die praten melodies aan elkaar. Het laatste lied van het vorige uur, dat loflied, weet u wel, als u in Jezus gelooft, dat we dat gaan zingen met een mensenmassa die niemand tellen kan. U kunt gaan luisteren naar wat vooraf gaat aan datgene wat ik met u vertelde. Eens als de bazuinen klinken.

En wat gaan wij dan zingen, luisteraars? Wij gaan zingen wat we hier al oefenen kunnen. Heilig, heilig, heilig. En van zijn genade. Luister naar het mannenkoor, Christelijk Mannenkoor Scheveningen. Onder leiding van Gerard Brassé. Heilig, heilig, heilig.

Dus mogen en kunnen we hier op aarde al van zijn macht en majesteit vervolgens... kunt u dan luisteren naar Bezingt de macht van Jezus naam. Evangelisatiekoor, Bodegraven. Dat is dichtbij. En het gereformeerd kerkkoor, het Woerden. En het kerkkoor Zwammerdam. Dus dat zijn heel veel mensen die gaan zingen. Bezingt de macht van Jezus naam.

Mijn herder is de Heere God. En die God van Abraham, Isaac en Jacob, die verbondsgod, wil onze herder zijn. En vriend, wonderlijk toch? Ga luisteren naar Mijn herder is de Heere God.

erkende. Ja. Luisteraars, ik heb een kleine overdenking. Ja, wat zal ik zeggen? Een kleine overdenking. Het gaat meer tegenwoordig, hebben we allemaal telefoons. En dan heb ik hier een, over Bijbelse alarmnummers, heb ik hier een, ja, een gedichtje. Nee, het is geen gedichtje. Het zijn allemaal alarmnummers, maar die kunnen we allemaal vinden in de Bijbel. Als je verdriet hebt, bel Johannes 14. Als anderen u in de steek laten, bel Psalm 27. Als u vrucht wil dragen, Johannes 15. Die vertelt erover. Als u gezondigd hebt, bel Psalm 51. Als u zich zorgen maakt, bel Matthäus 6, van 19 tot 34. Als u in gevaar bent, bel Psalm 91. En als God ver weg lijkt, bel Psalm 139. Als uw geloof is ingedut, bel Hebreeën 11. Als u eenzaam en bang bent, Psalm 23. Als u bitter en kritisch wordt, bel 1 Korinthe 13. Voor Paulus, sleutel tot geluk, bel Colossense 3, van 12 tot 17. Voor uitleg over het christendom, bel 2 Korintiërs 5, van 15 tot 19. Als alles tegen zit, bel Romeinen 8, vers 31. Als u rust en vrede wilt, bel Matthäus 11, 25 tot 30. Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90. We gaan nog even verder. Als u bevredigd wil worden in uw geloof, bel Romeinen 8 van 1 tot 30. Als u naar uw werk of op reis gaat, bel Psalm 121. Als uw gebeden bekrompen of egoïstisch worden, bel Psalm voor een geweldige uitnodiging, bel Jesaja 55. Als u moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1. Voor een goede omgang met uw medemens, bel Romeinen 12. Als u nadenkt over investeren en rendement, bel Marcus 10. Als u teneergeslagen bent, Psalm 27. Als uw portemonnee leeg is, Psalm 37. Als u uw vertrouwen in mensen verliest, bel 1 Korinthe 13. Als mensen onvriendelijk zijn, bel Johannes 15. Als uw werk zinloos lijkt, Psalm 126. En als de wereld lijkt te krimpen terwijl u zelf groeit, Psalm 19. Of bel voor omgaan met angst, Psalm 34, vers 7. Voor zekerheid, 121, vers 3. Voor verzekering, Marcus 8, vers 35. Om gerustgesteld te worden, Psalm 145, vers 18. Let op, alle lijnen naar de hemel zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week open.

Luisteraars, ik heb geloofd en daarom zing ik. Dan gaan we naar luisteren, het mannenkoor Emmanuel uit Hilversum. Klaas-Jan Mulder zit achter het orgel. Dat zal best goed klinken, denk ik zo. Ik heb geloofd en daarom zing ik.

Daar komt op aan, geloof voor die hemelkoning en zet aan uw wil geschieden. Rijst op voor Jezus. Lelystad, mannenkoor uit Lelystad, die gaan daar zingen. Rijst op voor Jezus.

prijst mijn ziel de hemelkoning. We doen niks anders dan loven vanavond. Katwijkse koren onder leiding van Frits Bode. Luister naar hen.

Neem mijn leven, laat dat Heer toegewijd zijn aan uw eer. Johannes de Heer, 271. De Urkerzangers, die staan daar garant voor. Om dat te zingen, neem mijn leven, laat dat Heer toegewijd zijn.

Luisteraars, enkele mededelingen. Volgende week zondagmorgen van 9 tot 10... dat wordt dan verzorgd door leden van de hervormde evangelisatie in Haastrecht. Volgende week hoop Jan van der Vlist hier te zitten. Met het programma U, zei de glorie. Weet en geloof dat Jezus overal is in... op bergen en in dalen. Ja, overal is God.

Luister, zoetjes aan gaan we om de klok van 10 uur aan. Betekent dat we nog tijd hebben voor 1 lied, namelijk Blijf bij mij, Heer. We nemen vast afscheid van u. Johan van Ordenne vond het fijn om hier te zitten weer. En Rinus van Buren, dank u hartelijk dat u bij ons was. Het fijn vond, ja hoor. Voor straks wel trusten. Tot de volgende keer. En God zegen. Luister dus nog. Blijf bij mij, Heer. Gezang 282.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: ja, weet je, daar heb ik altijd kampvuur. En dan gaan we elkaar verhalen vertellen, naar aanleiding van een muziekje. Ja, en dan gebeuren er echt fantastische dingen. Mensen worden heel erg openhartig, wat ze dan op een gegeven moment vertellen. Nou ja, dat is een belevenis, weet je, dat kan ik niet met een lezing uitleggen. En dan voel je de kracht van muziek, et cetera.
1: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Moment. Ja, het vaste zondagavondprogramma waarin ik van 10 tot middernacht praat met gasten over de meest memorabele momenten uit hun leven of werk. Ja, ik mocht in de afgelopen jaren al heel wat gasten uit de wereld van radio, tv en overige media ontvangen. Maar mijn gast van vanavond is niet zo makkelijk in één hokje te plaatsen. Dus dit gesprek zou de komende uren zomaar eens flink kunnen uitwaaieren. Vooral omdat mijn gast en ik een aantal vakdisciplines en interesses delen, om van gedeelde muzikale heldenmanie te spreken. We gaan dus proberen om er samen een mooi en informatief programma van te maken. Mark Stakenburg, een warm welkom in Het Moment.
2: Dankjewel.
1: Ja, Mark, leuk dat je er bent. Je stuurde me vooraf een cv toe waar zoveel in staat dat we daar alleen al een hele uitzending mee zouden kunnen vullen. Volledigheid is vanavond dan ook geen optie. Wel willen we natuurlijk graag weten, hoe de fuck is Mark Stakenburg? Meestal begin ik maar bij het prille begin. Wie was je vader? En wie was je moeder?
0: Lastig uit te leggen vraag. In die zin dat mijn vader eigenlijk net als ik een heleboel verschillende dingen heeft gedaan. Dat geldt ook wel weer een beetje voor mijn moeder. Mijn vader is opgeleid als jurist. Toen hij 21 was, was hij klaar, meester in de rechten. En heeft korte tijd als zodanig gewerkt. Hij moest dat studeren, rechten, vanwege zijn vader, die ook advocaat was. Maar had er eigenlijk helemaal geen zin in. Zijn hart lag veel meer bij de kunsten. Vanwege familiekapitaal heeft hij op een gegeven moment ook het rechte vaarwel kunnen zeggen, is allerlei verschillende dingen gaan doen. Gedichten vertalen, zelf gedichten geschreven. Hij heeft kunstenaars gesteund op financiële wijze.
1: Dat was een mecenas.
0: Een mecenas. Uiteindelijk is hij op het eind van zijn leven nog werkzaam geweest in een inrichting voor mensen die te maken hadden met drugsproblemen. En heeft hij zich geprobeerd met de kunsten te helpen om daar uit te komen. En mijn moeder was behalve huisvrouw ook artiest. Ze schilderde en gaf ook exposities en speelde piano op een redelijk hoog niveau, denk ik.
1: Zijn je het meeste op je vader of op je moeder?
0: Ze zeggen dat ik heel erg, in ieder geval uiterlijk op mijn vader lijk. En ik denk innerlijk ook wel. Wij zijn alle twee van niet één markt thuis. Deel ik wel met mijn vader. Liefde voor taal. Liefde voor muziek ook. Ook wel een beetje een Einzelgänger, wat ik ook wel ben. Want radiomensen die hun eigen pad kiezen.

0: Queen was dat. De onnavolgbare Freddie Mercury met Radio Gaga. En dat draaide we in het kader van het gesprek dat ik vanavond heb met een van mijn, ja, ik mag toch wel zeggen, vroegere radiohelden, Mark Stakenburg. Mark, wat voor gezin was dat nou waar je opgroeide?
1: Wij hadden 7 kinderen.
0: Ja, dat ging zo in die tijd.
1: Ja, dat ging zo.
0: Vooral in Brabant.
1: Een katholieke familie. Ja. Mijn vader had dus wat geld van huis uit. Dus wij woonden in Oosterwijk in een fijn huis. En van de ene kant was het heel vrij. Wij konden echt doen en laten wat we wilden, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Wij hoefden ook niet naar de kerk. Veel vriendjes en vriendinnetjes wel. Maar toen ik 10, 12 was, konden we daar wel mee stoppen.
0: Okay.
1: Het was ook op

0: betreft.
1: Ja, zo gaat dat, hè?
0: Zoals dat gaat.
1: Nou, het draait in dit programma om memorabele momenten. We kunnen een heleboel aandacht aan jouw jeugd verder besteden, maar dan hebben we te weinig ruimte, denk ik, voor de rest. Maar dan toch, in die hele jeugd van jou, zijn daar nou memorabele momenten aan te wijzen? Dramatische, leuke, noem maar op.
0: Wat ik zeker niet vergeten ben, is toen ik 12 was, zat ik op een internaat. En dat klinkt nu nogal bedreigend, maar dat was toen helemaal niet zo.
1: Nou, ik zat er vanaf mijn tiende op, dus ik herken dat wel.
0: Ja, deel van de opvoeding. En ik ken heel wat mensen die op een internaat hebben gezeten en daar heel goede herinneringen aan hebben.
1: Ja.
0: En ik zelf ook. Ik vond het ontzettend leuk. Maar tijdens die tijd dat ik op het internaat zat, kreeg mijn oudste broer een zeer zwaar brommenongeluk. Op sterven na dood eigenlijk. Het is ongelooflijk dat hij het heeft overleefd.
1: Ja.
0: Hij heeft het wel overleefd, maar hij heeft daar zijn hele leven wel mee te maken gehad. Op wat voor manieren dan ook. Hij heeft daar toch echt zo'n klap van gekregen dat hij dat eigenlijk nooit te boven is gekomen.
1: Een trauma aan overgehouden. Ja. Ja, dat krijg je dan toch mee, ook als jongere broer.
0: Ja, nee, dat was wel een heel

0: My Brother was dat van Ian Shaw. Jammer genoeg over het gezin waarin je opgroeide. Ik wil het even hebben over jouw schooltijd. Hoe zou je die willen omschrijven?
1: Drama.
0: Kijk aan. Vertel.
1: Ik heb ze allemaal gehad, MAVO, HAVO, 5 ateneum. En ik zag het nut van school niet. En ik wist ook niet wat ik daar deed. En ik voelde me daar ook niet thuis. En ik begreep het ook niet helemaal. Iets wat ik nu weer terugzie bij mijn jongste zoon. Ik weet het niet. Waarom moet ik dit weten? Dit vind ik helemaal niet interessant. Plus dat op de een of andere manier mijn moeder mij op veel te veel verschillende scholen heeft gezet. Anders dan bij mijn broers en zussen. Maar ik heb op 5 lagere scholen gezeten. En ik geloof op 6 middelbare scholen gezeten. Nou, dat is ook niet echt bevorderlijk.
0: Dan wortel je niet, hè?
1: Nee, totdat ik op de school van journalistiek zat. Dat was een totaal andere school. Omdat wij een school waren die kende geen...

0: geen punten, die kenden geen tentamens, die kenden geen overgangen, die kenden geen huiswerk.
1: Nee.
0: Je kon komen of je kon niet komen. Op het eind moest je aan bepaalde dingen voldoen. Moest je een stuk schrijven en iets overleggen wat je gepubliceerd had.
1: Waarom koos jij voor die school van journalistiek? Dat was in Utrecht, hè? Niet in Zwolle. Dat
0: in Utrecht.
1: Toen niet,
0: nee, dat was toen de eerste school van journalistiek, precies, in Utrecht. Nou, ik wist het helemaal niet wat ik wilde gaan doen. En de zus van mijn toenmalige vriendin die zei, je moet naar de school van journalistiek.
1: Oh.
0: En er was een soort explosie in mijn hoofd. Ik denk, ja, nou, dat ik daar nooit aan heb gedacht.
1: Hmm.
0: Want ik las al echt veel kranten toen ik 12, 13, 14 was. En keek allerlei journalistieke programma's. Dus dat was haar suggestie.
1: Ja.
0: En dat het zo'n school was, paste ontzettend goed bij mij. Ik hoefde daar niks, maar je kon daar alles.
1: Ja.
0: Het was daar mogelijk dat je zei van, nou, ik ben de komende week naar Engeland. Dan ga ik naar de staalstaking, jullie zien mij niet. Ik schrijf er waarschijnlijk wel een verhaal over, misschien ook niet.
1: Ja.
0: En dat deden we dan ook.
1: Ja.
0: Ja, dat vond ik zo bevrijdend, dat je gewoon echt uit eigen initiatief allerlei dingen kon ondernemen. En dat er geapprecieerd werd. En dat zei, nou, dan doe je maar een week dat. En er waren ook natuurlijk een heleboel mensen bij wie het niet paste.
1: Ja.
0: En die vielen af.
1: Ja.
0: Vanzelf. Dat was geen enkel probleem.
1: Nee.
0: Het is ook de perfecte opleiding, vind ik, om als journalist te werk te gaan.
1: Ja.
0: Omdat je als journalist altijd zelf initiatief moet nemen. Als jij op een redactie gaat zitten en zegt,
1: het komt niet op je af.
0: Geef mij het volgende verhaal. Dat gebeurt niet. Je moet het zelf gaan zoeken.

0: Chris Farlow was dat met Yesterday's Paper. Ja, Mark, de journalistiek, dat was het dus.
1: Dat paste heel erg goed bij mij. Vanaf het tweede jaar moet ik wel bekennen, hoor. Toen kwam ik in een soort vriendengroep terecht.
0: En nog mensen uit die tijd?
1: Jan Eilander, Linda Polman,
0: ja.
1: Lieve Joris.
0: Al mensen die er dus wel zijn gekomen.
1: Erwin Olaf, heel veel mensen, ja.
0: Dat is ook wel leuk, hè, dat je die mensen ook naderhand tegenkomt. Het is een soort netwerk voor het leven, valt dat mee?
1: Ja. Nee, absoluut. Ja, het is een netwerk voor het leven geweest. Ja. En ook heel leuk om te zien bijvoorbeeld dat die Erwin Olaf zo'n ongelooflijke wereldberoemde fotograaf is geworden. Ja. Ik zat met hem samen in het fotografieklasje van Dirk van der Spek.
0: Ja.
1: Dirk had natuurlijk meteen door dat wij er niks van konden, maar dat deze jongen echt talent had. Ja, dat zijn toch wel heel, dat is toch heel bijzonder, vind ik. En nu met die tentoonstelling in het Stedelijk, dat vind ik zo geweldig. Wat had hij dat mooi gevonden.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt
0: zeker.
1: Jammer dat Erwin niet meer leeft.
2: Als ik geen opwinding voel, dan maak ik ook niks. Alleen probeer het nu anders te verwoorden dan bijvoorbeeld in 1985. Maar het zou ook echt onzin zijn als ik nog dezelfde schreeuw lelijk zou zijn als begin jaren 80.
3: So good, so good, I got a year.
0: Niet voor het eerst dat mensen naar hun dood gewaardeerd worden. Daar komen we straks nog op een heel ander opzicht. Je weet wat ik op doe. Muziek, dat speelt in jouw leven een hele grote rol. Daar komen we straks nog aan toe. Maar wanneer werd jij nou het eerst geraakt door muziek? Je weet wel het Thunderstruck moment.
1: Ik had dus oudere zussen. En die kwamen thuis met de Beatles en de Stones.
0: Oh, ja.
1: En Elvis. Maar ook Adamo. En echt allerlei. Dus hun invloed was groot toen ik 10, 12 was. En vanaf dat ik 12 was, ben ik zelf echt al. Toen begon ik met vriendjes een disco, drive-in disco.
0: Ja, heb ik ook nog gedaan. Ja.
1: En toen draaiden wij op feestjes van de vriendjes en de vriendinnetjes. Allemaal heel klein, allemaal heel onbenullig. Maar wel toch uiteindelijk het begin van mijn echte interesse in muziek. En ook om daar iets mee te doen.
0: Ja, over die muziek straks meer. We zijn allebei, hebben we intussen wel begrepen, creatieve duizend dingen doekjes. Op jouw cv zie ik als eerste drie dingen staan. Ik noem ze maar even. Journalist, docent en ondernemer. Is die volgorde nou helemaal willekeurig? Of zeg je, oh, er zit toch wel een...
1: Ja, van huis uit zal ik maar zeggen, ben ik journalist. En lang als radiopresentator gewerkt. En nu ben ik vooral aan het schrijven. Maar ik heb ook gefotografeerd. Ik heb ook een beetje televisie gedaan. Dus ja, ik voel me misschien wel het meest journalist. En daar volgen dan andere dingen uit. Op een gegeven moment ben ik gaan lesgeven. Ja, en toen kreeg ik mijn eigen bedrijf. Ging ik reizen organiseren.
0: Dat is dan een ondernemer, hè? Die,
1: ben ik een soort van ondernemer.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet echt een ondernemer. Ik ben niet echt zakelijk, maar...
0: Eigenwijs genoeg om het zelf te doen, laat het zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: Over dat duizend dingen doekjes verhaal. Ik ben ook zo'n mens, zo'n renaissance mens. Hè. Je wilt met van alles bezig zijn. Alles is interessant. Je wilt van alles doen.
1: Bij mij is het een heeft tot het ander geleid. Liefde van toen ik 12 was, heeft ertoe geleid dat ik muziekjournalist ben geworden.
0: Ja.
1: Heeft ertoe geleid dat ik boeken ben geschreven. Heeft ertoe geleid dat ik op een gegeven moment reizen ging organiseren. Het ging altijd van het een op het ander en soms...
0: Het is met elkaar vervlocht eigenlijk.
1: Ja, het is met elkaar vervlocht. En sommige dingen ben ik beter in dan andere, dat weet ik. Ik televisie maken, dat is niet mijn grootste gave.
0: Nee, dat is een apart...
1: Ik heb drie dingen gedaan en ik vond het... Dat is gewoon niet helemaal mijn forte. Schrijven was ik vroeger niet zo goed in. Ben ik steeds beter in geworden. Denk ik nu wel twee goede boeken geschreven. Dus ik krijg veel waardering voor.
0: Ja.
1: En mensen spreken mij nog steeds aan op de radioprogramma's die ik heb gemaakt.
0: Ja.
1: Ook al ben ik daar 15 jaar weg. Dus ik ben niet de beste radiopresentator. Ik ben niet de beste schrijver.
0: Je voelt je daar goed bij?
1: Ja, ik hoef niet te... Nee, ik doe mijn best. Ik ben nu veel lezingen aan het geven.
0: Ja.
1: Met veel beeld en geluid over David Bowie, over Bob Dylan, over allerlei dingen. En dat is nu echt mijn uitdaging. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Om voor 20, 30 man een verhaal te houden.
0: Maar dat heeft ook alles te maken met dat je op een moment in je leven bent gekomen... dat je al die kennis, al die ervaring wilt delen, denk ik. Hè? Je wilt dat doorgeven.
1: Ja, uiteindelijk is het toch allemaal hetzelfde. Uiteindelijk is het toch allemaal een verhaal vertellen. Dat is de grote bindende factor. Of ik het nou schrijf, of dat ik het nou vertel... of dat ik nou mensen meeneem naar Amerika en ze de plekken vertel... of televisie probeer te maken, of fotografeer. Het is allemaal een verhaal vertellen.
4: A long time ago. The country town. Back in the east, listen. One Friday evening, a dark cloud rolled. It started raining. Night and day. The people of Tupelo begin to get worried. So Lord have mercy. Who can be turned to now? People of Tupelo.

0: Het draait allemaal om het verhaal.
1: Het draait om het verhaal.
0: Nou, dat is ongeveer het motto waarin dit programma wordt gemaakt, dus dat is mooi.
1: Ja, het draait om het verhaal.
0: Ja. Dan nog even over die school van journalistiek. Hè? Wat vond je van die opleiding? Je hebt er al iets over verteld, maar wat heb je daar nou aan gehad eigenlijk?
1: Ik vond het geweldig, omdat ik daar de mogelijkheden kreeg. Wat ik zei, ja, er waren ontmoetingen met de beroepspraktijk elke week. Dus de ene week kwamen Coat & Bee over televisie maken vertellen. Ja.
2: Nu over naar verslaggever Bulle van Berkel ergens in Nederland. Bulle.
3: Dit is Bulle van Berkel.
2: Hallo.
3: Goedenavond.
2: Hi.
3: Ditmaal wilde ik het eens hebben over mijn eigen vak, de journalistiek. En met name de ethiek van de journalistiek.
2: Okay. Bulle, je gaat het toch ook niet over jezelf hebben, hoop ik.
3: En niet over dat weekblad meer,
2: nee,
3: hoor.
2: Nee, niet doen.
3: Nou, eerlijk gezegd wel.
2: Hoezo?
3: Jullie zijn geen journalisten. Ik ben journalist en ik ben zeer geraakt door deze zaak. En dat wilde ik graag even kwijt.
1: Ja, de volgende week was het, weet je, de meest bekende, beroemde, geweldige mensen vonden het toch ook leuk om die jonge jochies van de school van journalistiek een middagje te onderhouden. Dus het was heel vrij en het was heel uitnodigend en heel uitdagend.
0: Ja, het is natuurlijk een soort van vakopleiding. Nou heb ik journalisten en schrijvers, ken ik, jij ook waarschijnlijk, die de opleiding nooit hebben gedaan en toch heel aardig terecht zijn gekomen.
1: Tuurlijk.
0: Of namen hebben gemaakt en die dan zeggen, ja, zo'n school, ja. Ik bedoel, ook over Dijk ging nooit naar de toneelacademie, maar is toch aardig terechtgekomen. Maar hoe zit dat nou? Ik heb daar zelf een idee over, maar wat is jouw idee erover? Een opleiding is leuk, maar
1: nou ja, het zal voor iedereen anders zijn. Ik was nooit gekomen waar ik nu ben, zonder school van journalistiek. Ik heb daar echt veel aan gehad, maar vooral in de vorm van stimuleren.
0: Ja.
1: Van de mogelijkheden geven, de mogelijkheden laten zien.
0: Ja.
1: De bekende mensen die over hun vak kwamen praten, van ik dacht, wow, wat is dit leuk en interessant. Daar was ik allemaal zelf niet opgekomen. Bijvoorbeeld in de tegenwoordige tijdschrijven.
0: Ja.
1: Dat doen zoveel mensen niet. En ook al speelt jouw verhaal in 1600.
0: Het is wel spannender.
1: Schrijf het in de tegenwoordige tijd. Dat is maar een heel simpel dingetje.
0: Ja, ja.
1: Iedereen heeft van nature de neiging om dat allemaal in de verleden tijd te schrijven. Als je vorige week op vakantie bent geweest, doe het niet.
0: Nee.
1: Schrijf het in de tegenwoordige tijd.

0: die rauwe energie hoorden we hier te weinig in Nederland. Een klein stukje was dat van de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs met De Tegenwoordige Tijd. Voor wie nu pas inschakelt, je luistert naar Het Moment. En daarin praat ik vanavond met Mark Stakenburg, bekend van een beetje tv en heel veel radio. Mark, jij zat aanvankelijk volop in de journalistiek. Hoe kwam je nou bij die radio terecht?
1: Nou, dat was puur mazzel. Ja, soms moet het je ook meezitten. Ik wilde heel graag radio doen op de school van journalistiek. Want ik hield van muziek en ik denk, oké, radio. En ik luisterde veel naar de radio. Daar zou ik een vierde jaar voor krijgen. Dat kon toen, als je reden toe had. En tegelijkertijd interviewde ik Vincent van Engelen voor de schoolkrant.
0: Die was toen al iets, hè, met de radio.
1: Tuurlijk, Vincent was een held voor mij.

0: whose lives are too short. It's their only fault, really. Dog spelled backwards is God.
1: Hallo allemaal. We begonnen dit programma met Sam of Sam. Een compositie van Sturgill Simpson, een Amerikaanse singer-songwriter die in Nederland volkomen onbekend is. Maar het staat nu op het album van de multi-instrumentalist en zanger René van Broekhoven, mijn gast van vandaag. René, welkom. Jouw nieuwe album, het vierde alweer geloof ik, heet Primetime. En het is een tribute aan de inmiddels overleden legendarische Amerikaanse...
2: Ja, zo begon de eerste aflevering van de podcast Broken Radio, die Vincent van Engelen en ik zouden gaan maken. Het was in de winter van 2024. Van een tweede aflevering is het helaas niet gekomen. Hij zou 2 maanden later plotseling overlijden. Ik zou daar later nog een uitzending van Het Moment aan wijden, waarin jij, Mark, ook nog telefonisch commentaar gaf op het droevige nieuws. Ja, we hebben hem allebei goed gekend en met hem gewerkt. Mark, jij zou hem op een zeker moment interviewen voor de School van Journalistiek, maar jullie paden zouden elkaar daarna opnieuw kruisen. Welk moment was dat precies?
3: Er stond een advertentie in de Volkskrant, gezocht programmamaker Hilversum 3. Hm. Als opvolger van Rauwfase van Hans Wijnands. Ik denk, nou, dat is misschien leuk om de freelancer wat aan over te houden, want ik had toen nog het idee met een aantal vrienden dat we met z'n allen zouden gaan freelancen. Hm. Ik denk, ik wil het niet worden, ik hoef geen vaste dienst, maar misschien daar een beetje radioprogramma's maken, reportages en zo. Wie zit er in de sollicitatiecommissie?
2: Vincent van Engelen.
3: Vincent van Engelen. Ja. Ik zei, Vincent, wat leuk om je te zien.
2: Ja.
3: Dan wil ik Vincent niet beschuldigen, nog mezelf, dat hij me daarom heeft gekozen.
2: Nee.
3: Maar het helpt wel. Zo ben ik uiteindelijk toch bij de radio terechtgekomen. Want de eerste sollicitatieronde overleefde ik. En de tweede en de derde ook. En toen belden ze me op en zei, Mark, je bent geworden. Ik, shit. Vincent was natuurlijk wel voor mij ook weer de perfecte baas.
2: Ja.
3: In die zin dat hij mij mijn gang liet gaan en me op mijn bek liet gaan. Een van de mooiste dingen die mij in mijn leven zijn overkomen, nu we het toch over momenten hebben, was toen ik mijn eerste radioprogramma had gepresenteerd, midden in de nacht. Dat is niet leuk, weet je wel. Dat is echt rampzalig. Op het eind om 3 uur zei de technicus, hier, je hebt een briefje van Vincent. En op dat briefje stond, ik heb niet geluisterd, het was vast helemaal kloten, maar in de ijskast staat een fles champagne, gefeliciteerd.
2: Dat was Vincent, hè?
3: Nou ja, dat is... Ik vind dat geweldig.
2: Ja.
3: Dat spreekt mij dus gigantisch aan. Laat iemand op zijn bek gaan. Zeg wel, het komt weer goed. Ja, dat is een soort van vertrouwen.
2: Nou, Vincent kent hem allebei heel goed. Ik heb hem opgezocht in zijn huis in Hongarije. Meermalen, ik heb heel veel met hem gewerkt.
3: Ja, weet ik, ja.
2: En ja, prachtige man.

0: goed, je zou voor die KRO, want daar zat je dan, 30 jaar werkzaam zijn. Dan heb je zo wat alles gedaan wat er binnen dat werkgebied maar mogelijk is. Samenstellingen, presentatie, interviews, ontwikkelen van eigen programma's. Kortom, te veel om allemaal op te noemen. Gaan we ook niet doen. Ik wil er toch een paar dingen uitlichten. En dan ben ik natuurlijk op zoek naar de meest memorabele momenten. Want daarover gaat dit programma. Uit die 30 jaar moeten er toch wel een paar zijn te noemen, denk ik.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel heel veel echt geweldige interviews mogen doen. Met echt wel bijzondere mensen. Met Bowie, met Bono. Dat soort mensen interviewen, dat is wel werk. Het went snel, moet ik zeggen. En helemaal een beetje op het eind mocht ik misschien wel iets doen wat ik het allerleukste vind wat ik ooit heb gedaan voor radio. Dat was anderhalf uur lang in Studio De Smet in Amsterdam. Voor publiek praten met Randy Newman, speelde liedjes.
0: Dan noem je er ook
1: één of twee liedjes. Ja. Ik stelde een paar vragen. Hij deed weer een paar liedjes. Het publiek mocht één of twee vragen stellen. Nou, weet je, ja. Dat was echt het allerleukste. Ik ben inderdaad een grote fan van Randy Newman.
0: Ik ook.
1: Ik vond hem super.
0: Mathilde Santing, die heeft een keer een heel album aangeweid. Ja. En ik heb hem een keer backstage ontmoet, want ik wilde eigenlijk een documentaire over hem maken. Is nooit wat geworden, want hij wilde niet meer reizen op een gegeven ogenblik. En toen vroeg ik hem daarna. Toen zei hij van, heb je dat wel eens gehoord? Ja, zei hij toen. Ik zei, wat vond je ervan? Zo kan het ook.
1: Ik ben het met hem eens. In die zin, ik vind Mathilde Santing echt een geweldige zangeres. Tuurlijk. Ik hou van Mathilde Santing. Ja. Ik ken haar persoonlijk. Ik vind het een lieverd. Ik vind het een topper.
0: Maar daar vertel je.
1: Maar ze moet geen Randy Newman zingen.
0: Nee.
1: Als zij gaat zingen, Yes Baby, I've Been Drinking, met haar mooie stem, dan geloven wij haar niet.
2: Yes

0: Randy Newman was dat met Guilty, zoals wel beschouwd alleen hij dat maar zingen kan. Guilty staat op het prachtige, inmiddels klassieke album Good Old Boys, dat hij uitbracht in 1974. Mark, nog even over jouw radiotijd. Waarom koos je destijds nou voor de KRO? Of kwam dat gewoon zo op je pad?
1: Dat was alleen maar vanwege die advertentie in de krant. Gezocht programmamaker Hilversum 3 was het toen nog.
0: Ja.
1: Als de VARA die advertentie had gezet, had ik ook... gereageerd, of de VPRO, daar voelde ik me wel het meeste thuis bij die drie omroepen.
0: Ja.
1: Ik denk als de Tros, dan had ik niet gereageerd. Daar voelde ik me niet thuis, of de EO. Ik bedoel, ieder zijn dingetje, maar de NCV misschien wel. Maar ik voelde me heel erg thuis bij de KRO.
0: Ja, nou.
1: Eigenlijk vanaf het begin voelde ik me daar heel erg thuis.
0: En waarom was dat? Wat was er aan die KRO wat zo leuk was? Of?
1: Nou... Ongelooflijke fijne collega's zoals Vincent,
0: ja.
1: Maar er waren er veel meer. Heel veel vrijheid. In het begin konden we echt doen en laten wat we wilden. Joh, ik was 24.
0: Ja.
1: Toen was ik de baas van mijn eigen programma. Mijn chef zei tegen mij, Mark, als je wat freelancers gaat aannemen, zeg even wie dat zijn. Als je freelancers gaat aannemen, hallo, ik ben hier zelf net 2 maanden binnen en nu moet ik freelancers gaan aannemen en heb ik die verantwoordelijkheid. Weet je, dat werd je allemaal zomaar gegund.
0: En ja,
1: dat was wel echt... maar ook wat we deden, we hadden echt zoveel vrijheid om te doen en te laten.
0: Ja, dat was goud, hè?
1: Het was mijn programma, mijn eiland. Ik deed de muziek, ik deed de presentatie. Ik nam de freelancers aan, ik bepaalde de inhoud. Later is het allemaal veranderd.
0: Je bent presentator en eindredacteur geweest op Radio 1, 2, 3 en 6. Even voor de niet-ingewijde luisteraars. Wat doet zo iemand nou precies?
1: In het algemeen ben je... als laatste verantwoordelijk voor het programma. En regel je de grote lijnen.
0: Ja.
1: Zorg je voor de continuïteit.
0: Grijp je ook wel eens in content? Of hoeft er dat niet toe?
1: Ingrijpen, dat klinkt zo zwaar. Maar,
0: ja, nee, maar bedoel,
1: je bemoeit je wel overal mee. Ik had wel freelancers. En de ene keer vond ik het beter wat ze maakten dan de andere keer. Dan zei ik wel van... je had misschien ook dit of dat kunnen doen.
0: Al hun idee.
1: Ligt eraan hoe je dat doet. Hè? Tegen mij mag je ook zeggen hoe ik het moet doen. Maar of mag je ook zeggen wat je ervan vindt wat ik maak.
0: Mm-hmm.
1: Het ligt er alleen aan op de manier waarop je het doet.
0: Hey, je hebt interviews gemaakt met acteurs, politici, sporters, muzikanten. Daar moeten wel een paar memorabele momenten van te vertellen zijn, toch?
1: Op een gegeven moment maakte ik op Radio 1 een nachtprogramma. Dat heette Voor 1 Nacht. Eigenlijk een beetje een soort programma zoals dit ook.
0: Mm-hmm.
1: En tussen 12 en 1 praat ik dan met inderdaad sporters, politici, acteurs, muzikanten, noem het allemaal maar op. Ja, er zaten hele leuke Dries van Acht, vond ik ontzettend leuk om te doen. Vroeger had ik natuurlijk een hekel als linkse jongen in de jaren 70 aan Dries van Acht. Maar het was zo'n aimabele, leuk man.
0: Ja,
1: Dries van Acht staat mij echt bij.
0: En hij heeft uiteindelijk ook ervoor gekozen om met zijn vrouw samen uit het leven te stappen. Het was ook zo'n keuze, ik doe dat zo.
1: Joh, ik weet nog dat ik dat hoorde en ik kijk op mijn telefoon, ping. Dries van Acht is samen met zijn vrouw uit het leven gestapt. Ik denk, zo, die heeft een draai gemaakt.
2: Ik heb zoveel geluk in het leven gehad. En als je dat in aanmerking neemt, heb ik dan genoeg goeds gedaan met zoveel geluk ten behoeve van andere mensen... Vraagteken, vraagteken.

0: In My Time of Dying was dat van Bob Dylan. Ja, een klein stukje maar, Mark. Ik weet hoe jij door Dylan gefascineerd bent, maar we hebben nog heel wat te bespreken samen. Zoals bijvoorbeeld het verschil van werken voor radio of televisie. Ja, we hebben het allebei gedaan, maar wat zijn voor jou nou de verschillen tussen die twee werelden? Of misschien moet ik zeggen, die twee culturen.
1: Radiomensen zijn echt individualisten. Ja. In principe, televisiemensen zijn groepsdieren. Ja. Die moeten met 10, 20, soms meer man een televisieprogramma maken. Dan moet je echt heel erg goed in een groot team kunnen functioneren. Als radio hadden wij veel kleinere teams. Televisie is veel ingewikkelder, is veel belangrijker tussen aanhalingstekens.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En iedereen doet heel belangrijk over televisie. En mensen die televisie maken vinden zichzelf ook nogal eens heel erg belangrijk.
0: Wat heet?
1: En dat heb je bij radio allemaal veel minder. En dat past mij veel beter.
0: Bij televisie, vooral als we het over talkshows hebben bijvoorbeeld, daar kan je gewoon de camera's uitzetten eigenlijk. Hè? Ik bedoel, waarom moet je die koppen zien?
1: Nou ja, dat doe ik ook regelmatig.
0: Radio brengt ook de fantasie een beetje op hol bij de luisteraar.
1: Ja, dat is natuurlijk het idee van radio.
0: Wie is die meneer die daar praat? Of hoe ziet hij eruit? Wil je helemaal niet weten? Wat is zijn verhaal? Daar gaan we weer.
1: Ja, radio is een succes als je je fantasie prikkelt. En weet je, dat vind ik ook het mooie van muziek. Wij beleven alle twee John Prine heel anders. Jij bent een fan, ik ben een fan.
0: Ja.
1: En toch beleven wij
0: de
1: muziek van John Prine of wie dan ook heel anders.
2: Thank God for the radio.
0: Ja, godzijdank hebben we radio en over John Prine gesproken.

0: Hello in There was dat van John Prine. Ja, een klein stukje in de vertolking zoals ik die heb gedaan op het tributealbum Prime Time. En daarvoor hoorden we een heel klein stukje van Alan Jackson, die ons toezong wat hij nou van het fenomeen radio vindt. Mark, het radioprogramma waarmee jij vooral bekend zou worden is het Theater van het Sentiment. Ja, ik mocht er vroeger graag naar luisteren, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het nog nooit gehoord hebben. Dus wat was dat nou voor een programma?
1: Het Theater van het Sentiment, The Trip Down Memory Lane. Waar was u toen de eerste man op de maan landde?
2: My eagle has landed.
1: De Berlijnse muur viel. Welke muziek luisterde u in uw tienerjaar? Samen reizen wij door de jaren 60, 70 en 80 in het theater. Een feel-good beleving die nog lang natintelt.
3: Ja, het was niet mijn idee, het was het idee van Stefan Stassen. En het is zo'n simpel en tegelijkertijd zo'n briljant idee. We gaan terug naar een bepaalde datum, vandaag, maar dan zoveel jaren geleden. Wat er die dag gebeurt, wat er in de krant staat, wat er in de hitparade staat, waar mensen het over hebben, brengen wij terug met muziek en met verhalen. Mensen kunnen zelf bellen met hun verhaal aan die datum. We lezen de kranten voor, we interviewen gasten die daarmee te maken hebben. We draaien de muziek van die dag. Dus je maakt een tijdreis.
0: En iedereen... enorm stuk werk lijkt me dat ook.
3: We hadden een forse redactie.
0: Je noemde de naam Stefan Stassen. Hij heeft het ook een tijd gepresenteerd, toch?
3: Bij alle twee. Ik deed de dinsdag en de donderdag en Stefan deed de maandag en de woensdag.

0: Zo klonk dat in 1960. En de zangeres van toen, nu bijna 50 jaar later, is het de gast bij ons in het theater, Jenny Been. Beter bekend als Carla van Genesse. Een hele goede avond, mevrouw Been.
1: Dag, zeg maar Carla hoor.
0: Dag Carla, goedenavond. Dag. Ja, wat een prachtige jeugddroom misschien wel als je 18 bent en je lukt het dan om zomaar de top 40 binnen te stormen.
2: Ja, zo ging dat heel lang in het Theater van het Sentiment met Mark Stakenburg. Vanavond mijn gast in het moment. Mark, na 30 jaar zou het voor jou ophouden bij de KRO. Een schrikmomentje?
0: Nou, nee hoor. Ze zei tegen mij, we hebben geen werk meer voor je. Vind je het erg om iets anders te gaan doen? Kijk, je wordt altijd met de fanfare binnengehaald... Ja, en met de doodskist naar buiten gedragen. Weet je, dat is onlosmakelijk verbonden. Als je programma begint, is iedereen blij, stopt het programma... dan kun je dat ook nooit goed doen als management of als omroep. Of als, dat heb je nu ook weer met dat echte laadprogramma, hoe heet dat? Och, wat erg allemaal dat we stoppen. Het hoort erbij, weet je wel. Programma's beginnen, programma's stoppen. Dus ik was er eigenlijk wel in 3 dagen eroverheen. Ik denk, ja, het is jammer dat dat envelopje niet meer komt op de 25e van de maand. Dat is heel prettig. Dus toen, ja, het was ook wel weer een beetje lullig. En ik dacht wel, ja, ik moet wel even een punt zetten. Dus ik heb er wel voor gezorgd dat mijn verhaal in de Telegraaf terechtkwam. Mm-hmm. Wat ze niet leuk vonden.
2: Nee, nee. Juist daar niet, hè?
0: Juist daar niet. Maar goed, dat was toch een heel klein beetje wraak voor mij, moet ik bekennen.
2: Ja, het is wel raar, hè? Want ik heb Vincent, om nog maar even Vincent te noemen... die is ook op zo'n manier vertrokken, of er eigenlijk uitgeschopt... is maar duidelijk geworden hoe dat gegaan is. En die was daar ook wel behoorlijk verbitterd over.
0: Nee, ik niet. Nee, absoluut niet.
2: Hij wel.
0: Ja, dat weet ik. Ja, heel veel mensen... Weet je moet gewoon weer verder, vind ik. En achteraf ben ik heel erg blij dat ik op dat moment daar ben weggegaan. Na 31 jaar ben je onderdeel van het meubilair. Ken je iedereen, kennen ze jou, is het niet fris meer. Na mijn periode bij de KRO denk ik dat ik veel creatiever ben geworden... en veel meer verschillende dingen heb kunnen doen dan dat ik dat ooit heb kunnen doen.
2: Als de enige veilige deur dichtvalt, gaan er waarschijnlijk ook weer een hoop open.
0: Ja, dat is het en, eigenlijk en het past ook wel bij mij om dan niet te gaan simmen. Om te denken, oké, dan ga ik iets anders doen.
2: Mijn broer Roel, Roel van Broekhoven, die 50 jaar voor de VPRO heeft gewerkt. Prijs heeft gewonnen, kortom, allemaal prachtig. Hij zit nu bij RTL.
0: Ja, ik weet het, ja.
2: Die was ook op een gegeven moment klaar. Dat wil zeggen, de VPRO was klaar met hem. Nou denk ik dat daar wel een stukje leeftijdsdiscriminatie speelde. Want hij is natuurlijk de jongste niet meer. Maar hij vond het echt, hij was echt aangeslagen dat dat ging gebeuren. Terwijl ik zei, Roel, ik bedoel, kom op. Hij was toen 75, waar heb je het over?
0: Ja, dat moet je niet klaar zeggen.
2: Dan moet je toch niet zeuren, weet je wel. Maar hij werd altijd heel moeilijk gevonden dat hem dat werd aangedaan.
0: Nou, ik heb dat echt nooit zo ervaren.
2: Nee.
0: Je doet het nooit goed, denk ik, afscheid nemen van programma's, afscheid nemen van mensen. Zeker achteraf heb ik er wel begrip voor. Ik was ook een beetje klaar op Radio 2. Radio 2 ging echt ook veranderen op een manier, als ik het nu hoor, dat ik denk van... Ik heb daar niks te zoeken.
2: Ja, nee, precies.
0: Radio 5 was toen nog een hele lullige zender... die alleen nog maar de Selveras draaide met 2 ogen gekeken.
2: Het wordt steeds meer Radio 2, hè?
0: En, ja, 5 gaat nu is een heel andere kant. Radio 6 vond ik nog leuk, maar die had totaal geen geld. Echt, nou, dat was toen al zo'n misère.
2: Ja.
0: Als je daar een radioprogramma moest gaan maken... 's morgens om 10 uur, moest je zelf de zender opstarten.
2: Ja.
0: Er zat geen technicus, niks, niemand.
2: Hij heeft ook wel iets te doen.
0: Het was heel leuk, maar zo weinig geld... zelf de zender moest gaan opstarten.
2: Ja. Ik heb bij Radio Veronica gezeten en ik heb die tijd meegemaakt. Soms las ik het nieuws, soms deed ik techniek. Ik kon van alles doen daar.
0: Ja.
2: Maar ja, dat deed je gewoon. Hè. Je deed het met een kleine ploeg mensen. Er zat meer scheepsvolk aan boord... Hè, die de generatoren en weet ik al niet gaande moesten houden... dan radiomensen. Dat was er meestal maar één. En er was één nieuwslezer toen...
0: In de studio en heel veel programma's op te nemen.
2: Ja, Craig Simon was toen de nieuwslezer, één van de nieuwslezers. En dat was een totaal andere tijd. Dat had ook wel iets, hè?
0: Nee, zeker, zeker. Maar goed, dat is niet de reden dat ik uiteindelijk toch niet naar Radio 6 ben gegaan. Uiteindelijk denk ik van, weet je, ik kreeg een behoorlijke zak geld mee.
2: Ja.
0: Zo eerlijk moet ik ook zijn.
2: Ja, ja.
0: En ik kreeg een opleidingstraject mee waar ik niks mee heb gedaan. Dat was een beetje verplicht kost. Dan inderdaad openden zich toch allerlei deuren, ook weer met mooi toeval.
2: Precies, en over deuren gesproken heb ik hier de band die jou nog wel aanspreekt, denk ik.

0: Doors waren dat met Lover Madly. Ja, Mark, ik spring nog even terug naar jouw werk als journalist. Je hebt voor een aantal bladen geschreven. Iets wat ik ook heb gedaan voor bladen als Music Maker, Multitrack, Studio Sound enzovoort. Ja, ik ben er zo'n beetje de hele wereld voor afgereisd. Voor de verdiensten hoefde ik het niet te doen. Voor de memorabele momenten wel. Zo maakte ik interviews met George Martin, Alan Parsons, Tony Visconti, Alan Toussaint. Altijd goed voor een mooi verhaal aan de borreltafel. Maar wat trok jou nou aan in dit vakgebied? Wat zijn voor jou nou de meest memorabele gespreksmomenten geweest?
1: Ik heb gesproken met Bowie en het was een heel onaangenaam gesprek. En daarom was het zo memorabel.
0: Okay.
1: Want ik heb hem een paar keer gesproken. Twee keer was het heel ongelukkig, de momenten dat ik hem sprak. Mm-hmm. De eerste keer was toen hij ging stoppen met het zingen van zijn hits. Hij kondigde groot aan. Ik ga nog één keer optreden door Europa en ook door Amerika, geloof ik. En het publiek mag een paar liedjes per land kiezen die ik moet gaan doen. En dat is het dan, want dan stop ik daarmee. Mm-hmm. En tegelijkertijd had toen de NME in Engeland bedacht, nou, we zullen die Bowie met deze marketingtruc, wat het uiteindelijk is, wel eens even een poepie laten ruiken. En die hadden verzonnen, okay, als iedereen nou gaat stemmen op The Laughing Gnome, dan moet Bowie dat belachelijke liedje gaan zingen. Een jeugdzonde uit de jaren 60. Een soort, als je het niet kent, Vader Abraham, achtig smurfnummer, weet je wel? Met dat soort stemmetjes. Dus ik spreek Bowie, het was toen nog telefonisch, waarom die ermee stopte met het zingen van zijn hits. En natuurlijk ook over die Laughing Gnome. Dat moest ik hem eventjes toch voor de voet werpen. Vond hij niet leuk.
0: Nee.
1: De keer daarop dat ik hem wel live sprak, was toen hij begon met Tin Machine, met zijn bandje. Ik vond dat helemaal niks. Ik vond dat de slechtste, de minste periode, laat ik het zo zeggen, van Bowie. Maar ik ga niet tegen mijn held zeggen, meneer Bowie, ik vind het helemaal niks. Dus ik had verzonnen, meneer Bowie, moet u luisteren. Ja, de reacties op Tin Machine, de kranten, de Rolling Stone, zijn niet zo heel positief.
0: Nee, ja,
1: wat vindt u daarvan? Vond ik best slim bedacht,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, zeker. Ja, ik ken de truc.
1: Je kent de truc, het is een bekende truc. En Bowie kende het misschien ook.
0: Ja,
1: en die
0: ja.
1: man die werd zo boos. Hij zei, heb jij de Nashville Starline gelezen? Heb jij de San Diego? Hij begon allerlei krantjes op te noemen waarbij hij wel goede recensies geschreven zou.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet ik veel. Maar dus dat pikte hij helemaal niet. Weet je.
0: Nee.
1: Het was ook achteraf een hele moeilijke periode voor hem. Achteraf heeft hij ook toegegeven dat hij in de jaren 80 echt de weg kwijt was. En moeilijk vond om zijn vernieuwing door te zetten. En alles wat ermee te maken had, is hij daar heel eerlijk over geworden. Maar toen was dat gewoon een moeilijk gesprek met mijn held. Ja, ik ben nooit starstruck geweest. Natuurlijk denk je dan wel, wow, het is Bowie. Maar sommige mensen slaan dan dicht. Ik heb dat helemaal niet eigenlijk. Als Bob Dylan binnenkomt, dan ben ik nog grotere fan. Want dan denk je wel, wow, het is Bob Dylan. Maar ik sla daar niet van dicht.
0: Uiteindelijk is het gewoon Davy Jones, hè?
1: Ja, uiteindelijk is het gewoon Davy Jones uit Londen.
0: Ik heb ook wel ervaren, als je inderdaad met bekende mensen praat, dan, of beroemde mensen, dan zijn ze allemaal niet zo moeilijk als het soms wordt voorgesteld.
1: Nou,
0: het
1: zijn
0: lijkt.
1: Vooral de mensen die minder beroemd zijn, maar denken dat ze het zijn. Op Pinkpop had ik een klotenbandje uit Engeland, stelde nog helemaal niks voor. En ik zou ze gaan interviewen en ik kom daar die trailer binnen waar ze zitten. En die jongens zijn een liedje aan het spelen. Ik denk, nou leuk. Dus ik laat ze dat even dat liedje uitspelen. En die jongen van de platenmaatschappij zegt, einde van het liedje, kijk, dit is Mark Stakenburg van de radio. We hadden een interview afgesproken. Vervolgens kijk ik nul aandacht van die jongens. Ze deden net alsof ik niet in die ruimte was.
0: Ze zaten er niet op te wachten.
1: Die zaten daar helemaal niet op te wachten. En ik denk na 5 minuten, joh, flikker op. Dus ik zei, jongens, ik ben er weer vandoor. Ik ben weg. Dat heeft toen wel een rel gegeven nogal. Want voor een platenmaatschappij is het natuurlijk wel heel belangrijk dat zo'n begin een beetje op Pinkpop staat en daar een goed interview doet. Maar ik denk achteraf nog steeds, well done, Mark.

0: meteen.
1: The Laughing Gnome was dat van David Bowie. Ja, dat verhaal dat Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond in het moment, over deze jeugdzonde van de Thin White Duke deed, kunnen we opmaken dat hij het vast niet leuk zou hebben gevonden als hij hoorde dat we deze plaat nog één keer uit het archief hebben gevist. Maar we hebben één troost. The Chameleon of Rock kan het niet meer horen, want hij overleed 10 jaar geleden op 69-jarige leeftijd. 2 dagen na de release van zijn laatste album Black Star. En daarmee zit het erop, dit eerste uur van deze aflevering van Het Moment. Met vanavond als gast Mark Stakenburg. Bekend van radio en televisie, zoals dat heet. En nog tal van andere activiteiten. Daarover hoorden we al iets de afgelopen 57 minuten. Maar blijf luisteren, want na het nieuws en de reclame zijn we er weer. Tot straks dus.
2: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het moment met René van Broekhoven.
5: Ja, die zegt welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering, waarin ik vanavond de gast heb Mark Stakenburg, bekend van radio en tv. Maar daar redden we het niet mee, want hij doet nog zoveel andere dingen. Waarover straks meer. Eerst maar even wat muziek.

0: Jerry Rafferty was dat met Because. Ja, niet van de Beatles dus, maar deze keer een cover die Rafferty opnam voor zijn laatste album Life Goes On. Mark, we hadden het aan het eind van het eerste uur over twee interviews met Bowie die voor jou een beetje de mist in gingen. Ja. Het kan ook andersom. Ik zou de publiciteitsschuwe Rafferty ooit door toeval bij een van zijn opnamesessies in de studio tegenkomen en kon hem toen strikken voor een vraaggesprek. Ja. Toen ik daarna bedacht dat het wellicht een mooi idee was om een documentaire over hem te maken, mijn hele research daarvoor had ik al gedaan, zou hij tamelijk onverwacht overlijden.
1: Och.
0: Nou ja, BBC Schotland bracht binnen een paar maanden een complete documentaire over hem uit en daarmee konden mijne, al mijn plannen en het werk de kast in. Maar Rafferty blijft een van mijn muzikale helden die ik compositorisch wel even hoog acht als bijvoorbeeld Paul McCartney.
1: Ja.
0: En op het beruchte chagrijn, waar Rafferty zo bekend om is, heb ik hem tijdens dat interview niet kunnen betrappen.
1: Dus... Ja, maar mensen zijn in principe gewoon aimabel en niks en vriendelijk. Ze hebben er niet allemaal even zin in.
0: Nee.
1: En daar heb ik ook wel weer begrip voor. Ja, ze moeten een beetje merken dat je echte interesse hebt. En er zijn natuurlijk ook journalisten die komen met drie vragen die totaal nergens op slaan. En dan kan ik me voorstellen dat je dan als muzikant denkt, wat zit ik hier in Amsterdam te doen met mijn goede tijd? En dat zit ons in vragen te beantwoorden of dingen waar ik helemaal geen zin heb. Of deze man heeft duidelijk mijn plaat niet geluisterd.
0: Ja.
1: Die zijn er natuurlijk ook genoeg.
0: Ja, of heeft zich niet voorbereid? Gewoon
1: heeft zich gewoon sowieso niet voorbereid. Ja, dan zou ik er ook snel klaar zijn met muzikant. Maar het is werk. Het is werk van muzikant om een goed interview te geven. Het is werk voor mij als journalist om de goede vragen te stellen. En belangstelling te tonen en me in te lezen voordat ik ergens naartoe ga.
2: There was this actor Peter Ustinov, and he said he liked doing interviews because it allowed him to know what he was thinking.
3: How do you feel about being interviewed?
2: You know what, it depends if I like the person. No, I find that if I like who I'm being interviewed by, it goes easy.
0: Ik heb jarenlang heb ik achter McCartney aan gezeten. Dat is natuurlijk duidelijk.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Dat is een hele lastige. En ik zat op het laatst, was ik diverse malen, want dat had de manager van NPL, dat was zijn kantoor in Londen, aangeraden van ga je maar gewoon zitten. Het zou kunnen dat hij op een gegeven moment zegt, oh ja, is goed. En dan doet hij dat. Dan heb je maar een kwartier, 20 minuten, maar dan toch. Dus ik zat er voor de zoveelste keer en hij zei, hij is binnen, hij zit binnen misschien, enzovoort. Nou, op een gegeven moment gaat de deur open, of vliegt de deur eigenlijk open. Zoef, hij gaat voorbij en weg was hij weer. Dus ik was op dat moment behoorlijk gefrustreerd. Ik denk, ik ga dit gewoon niet meer doen.

0: Maar op een zeker moment wil je alle ervaringen die je hebt opgedaan natuurlijk delen. En dat is het moment dat je les gaat geven, lezingen gaat doen en zoveel meer. Wanneer kwam dat aspect voor jou op jouw pad? Weet je dat nog? Wat was het eerste project wat je in dat opzicht zou gaan doen?
1: Nou ja, kijk, dat is dan weer de mazzel die je moet hebben en het toeval dat dat speelt. Ik kreeg een nieuwe buurman. Mm-hmm. Binnen de kortste keren waren onze kinderen hartstikke goed bevriend. Onze vrouwen waren helemaal bevriend. Ik raakte met hem heel erg goed bevriend. En hij organiseerde motorreizen over de hele wereld. Maar dan motorreizen avontuurlijker. Weet je wel, met je poten in de modder in Afrika, Vietnam. Onder erbarmelijke omstandigheden, dat is zijn ding. Mm-hmm. Dus ik stopte bij de KRO en wij hadden het er zo over. Ja, goh, wat zou ik nou gaan doen? Toen hebben we eigenlijk samen bedacht, wij gaan reizen organiseren. Ja. Maar dan geen reizen met de motor, met de poten in de modder door Afrika. Maar naar Amerika, daar ben jij vaak geweest, Mark. Jij weet iets van muziek, motorreizen, Amerika, muziek. Dat past gewoon mooi bij elkaar. Lijkt je dat wat? En toen dacht ik nog van, dan ga ik dus met een groep op pad. Ja. En dan ben ik een soort van reisleider. Wow, daar moet ik wel even zwaar over nadenken. Of dat wel helemaal. Maar goed, toen heb ik echt wel flink gestudeerd. Want ik was dan wel vaak in Amerika geweest. Maar als je met mensen op stap gaat, pak een beetje 18 dagen. En je gaat al die plekken af, dan moet je wel een verhaal hebben.
0: Ja, overal. Want dat was het idee. Hè? Het was niet zozeer een rondritje maken, maar je wilde zo
1: een muziekreis. Precies. Dus langs studio's, langs geboortehuizen, een gospel service. Nou, alles wat je kan verzinnen.
0: Het was een educatief aspect.
1: Je dat wilde nog steeds. Ja. Geen educatief, maar het moet een ervaring zijn. Dat, okay. Dat is wat ik mensen tot op de dag van vandaag heel graag meegeef.
0: Dat je rijkste kennis en ervaring
1: een heel had. Andere ja. Ervaring geeft, zodat ze op een andere manier naar muziek gaan luisteren. En ook gaan kijken. Dat was de uitdaging. Dus toen heb ik echt wel een half jaar gestudeerd. Mijn eerste reis was New Orleans, Memphis, Nashville. Nee, Nashville deed ik toen nog niet eens. En alles wat daartussen ligt. Dus eigenlijk de bakermat van Amerikaanse muziek.
0: Ja, precies.
1: Groot gedeelte. Als het gaat over jazz, blues.
0: Amerikanen.
1: Dat is zwarte muziek. Dat vindt daar toch heel veel van zijn roots. Maar je moet er wel iets over kunnen vertellen.
2: That code in my songs, whether you can hear it or not, as for the licks themselves, but my heart always has some Professor Longhair in it, in probably everything I do. As far as I'm concerned, he was like, I say he is our Bach of rock in New Orleans, because he had inventions and some were very slight, and he played a lot of rumba and rumba basses, things like that, and he had things early on like

0: that just was like nothing else that was going on at its time.
1: Alan Toussaint was dat. De legendarische Amerikaanse muziekproducer die je best op één lijn kan stellen met George Martin en Quincy Jones bijvoorbeeld. Ja, ik zou vele maanden terug een interview met hem doen voor het maandblad Music Maker. En tussen neus en lippen door gaf hij dan even een kort stukje uitleg over professor Longhair in New Orleans. Een al even grote legende natuurlijk. Nou Mark, jij organiseert muziekreizen, waarin je ook de bluesdelta aandoet, toch?
2: Ja.
1: Daar is een hoop over te vertellen. Maar hoe breng je die muziekcultuur van dat gebied over het voetlicht?
2: Je moet wel verzinnen, oké, ik ga naar Katoenveld en daar ga ik verhaal vertellen over worksongs, om maar iets te noemen.

0: daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dus ik ging die motorreizen doen. Die motorreizen leidden ertoe dat ik dacht van ja, daar kan ik er ook een lezing over gaan houden. En als die lezing leuk vinden, dan gaan mensen misschien mee met mij om zo'n reis te maken. Weet je, dan kan ik ook een boek gaan schrijven. Want als ik een boek schrijf, dan ben je een soort van grootheid. Dan kan ik er ook les in gaan geven. Dan kan ik ook naar de rockacademie.
1: Het valt wel allemaal in elkaar, hè dan?
0: Dan kan ik ook naar het conservatorium. Hé, maar dan kan ik ook naar de Vrije Academie om lezingen te geven, naar de Volksuniversiteit. Nou ja, dus het valt allemaal, het begint met die reizen en dat heeft eigenlijk een hele grote inktvlek gegeven dat ik me bezig hou met geschiedenismuziek,
1: ja.
0: Vooral geschiedenis-Amerikaanse muziek, op allerlei verschillende manieren het verhaal vertelt. Mijn naam is Mark Stakenburg. Volgend jaar, 2019, is het 50 jaar geleden dat het Woodstock Festival werd gehouden. Wat een mooie aanleiding om naar New York en Woodstock te gaan. New York natuurlijk met allerlei muziekhistorie, onder andere in Greenwich Village. Die plek op Manhattan waar de Folkies begin jaren 60 naam maakten met onder andere mijn held Bob Dylan. Maar er is veel meer in New York. Er is ook de Apollo Theater waar alle zwarte artiesten wel zijn begonnen. Of wat dacht je van het huis van John Lennon, de Dakota Building. Dan gaan we rijden richting New York. Beter gezegd het plaatsje Bethel, want dat was de eigenlijke plek waar het festival is gehouden. We staan op het originele festivalterrein, we zien het museum en dan rijden we echt naar Woodstock. De plek waar weer Dylan heeft gewoond en waar hij onder andere met de band

0: That's an End was dat door Bob Dylan en de band. En dat staat op het beroemde Basement Tapes album. De opname daarvoor dateerde uit 1967. Ze vonden plaats in een oud vervallen landhuis Big Pink. Niet alle leden van de latere groep The Band zijn in dit stuk te horen. Te oordelen naar het drumspel was Lieven Helm er nog niet van de partij. De opnamen voor de Basement Tapes waren eigenlijk bedoeld als oefensessies, schrijfsessies, niet om ze op de plaat uit te brengen. Het album Music from Big Pink werd in 1968 opgenomen en uitgebracht. Dat was de officiële debuutplaat van de band. Ja, de latere release van de Basement Tapes had verschillende redenen. De opnamen uit 1967 waren bedoeld als ontspannen schrijfsessies in de kelder. Maar er waren in de nakomende jaren talloze illegale versies en kopieën, zogenaamde bootlegs, van de tapes in omloop gebracht. En dit dwong Dylan en de band uiteindelijk om de muziek in 1975 officieel uit te brengen. Nou, hebben we dat ook weer even duidelijk gemaakt. Voor die laatste plaats, Odds and End, hoorden we Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond in het moment, reclame maken voor zijn muziekreis naar New York en Woodstock. We schrijven dan het jaar 2019. Mark, als je nou mee wilt op zo'n muziekreis van jou, hè, hoe gaat dat dan?
1: Dan meld je bij Music Trails en dan krijg je een mooi pakketje thuis op een gegeven moment met wat we gaan doen. Daar staat niet alles in.
0: Nee.
1: En ik zeg, maar mensen krijgen wel een idee. Dat ze een, ja, weet je, het is geen les in die zin van dat je zelf heel veel moet weten van Elvis Presley om mee te mogen.
0: Of je
1: zelf
0: ervaring delen.
1: Gitaar kunt spelen om te kunnen volgen. Dat is allemaal niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik wil mensen ervaring geven. Als we in, nou ja, nogmaals, het katoenveld staan. En dat zijn van die katoenvelden, die zijn zo groot als bij ons de bollevelden, zou ik maar zeggen. Maar je eindeloos. Denk ik, oké, wij zijn nu in 1740, wij zijn hier in dienst. Sterker nog, wij zijn tot slaaf gemaakt.
0: Ja, ja.
1: En wij beginnen hier 's morgens vroeg om 4 uur katoen te plukken. En dat blijven we doen tot de zon weer ondergaat. Het is bloedheet. En wij moeten dat...

0: heel veel Amerikaanse muziek, van blues, van gospel, van soul, van rock'n'roll, is gewoon terug te leiden op die worksongs in de velden.
1: Die Alan Lomax, even voor de luisteraar, dat was iemand die met een recordertje gewoon alle muziek die anders vergeten zou worden op ging nemen.
0: De Song Hunter werd hier genoemd voor de Library of Congress.
1: Ja.
0: In Washington heeft hij duizenden opnames gemaakt. Hij heeft Muddy Waters ontdekt, om maar iemand te noemen.
1: Ja.
0: Duizenden opnames gemaakt, inderdaad, om die muziek te behouden. En daarom kunnen we dat nog steeds horen.
2: Ja.

0: trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine every lover light on me.
1: Die worksongs, als je die laat horen in zo'n cartoonveld en je zegt dan, denk nu even een gitaartje erbij. Ja, weet je, dat, dan komt dat zo binnen. Dan begrijp je, denk ik, in één keer veel beter waar bluesmuziek vandaan komt, waar soulmuziek vandaan komt. Als je bij een gospel service in Amerika bent, dat is echt zo totaal anders.
0: If you ever go to Houston, boy, you better walk right. And you better not squabble, and you better not fight. Bad Bronco will arrest you. Pain is gonna take you down. Or the judge will sentence you. Penitentiary bound. Let the midnight special shine your light on.

0: Midnight Special is ontstaan onder de gevangenen in het Amerikaanse zuiden. De bekende bluesmuzikant Led Belly maakte het in 1934 wereldberoemd. Ja, Mark, of je nou een oude blues-song hoort, zoals deze, of ja, je luistert naar gospel, maar er is altijd iets wat opvalt, en dat is namelijk die zang. Die is toch wel heel bijzonder. Hoe komt dat?
1: Daar wordt met zoveel hart en ziel gezongen, weet je, die mensen die... Dat komt uit hun tenen.
0: Nou, daar komen ook niet de minste zangers en zangeres uit voort, hè?
1: Nou ja, maar dan begrijp je waar Aretha Franklin vandaan komt.
0: Zeker.
1: Dan begrijp je waar Solomon Burke vandaan komt. En Sam Cooke en al die mensen. En begrijp je het begin van soulmuziek die voorkomt uit gospelmuziek. Waarom dat zo'n intensiteit heeft en waarom het zo belangrijk is voor mensen.
0: Ja.
1: Veel belangrijker en veel meer het DNA van Amerika dan dat het ooit van ons kan worden.

0: Back to back. Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond in Het Moment, noemde ze zojuist het leven op. We begonnen de rij met Respect. En wie zingt dat beter dan Aretha Franklin? Daarna hoorden we Solomon Burke met Don't You Feel Like Crying, dat ooit ook door de Stones als langzame blues werd uitgebracht. En we sloten de rij met Sam Cooke, die het nog even had over de Chain Gang, die zojuist overigens ook al ter sprake kwam. Ja, en al deze zwarte giganten zijn helaas niet meer onder ons. Nou Mark, het wordt al een aardige muzikale lijst die we nu samen maken.
1: Nou ja, dat soort dingen probeer ik dus te delen en over te brengen.
0: Hoe groot is die groep waar je dan mee op stap gaat?
1: Maximaal 12.
0: En hoe kom je aan die motoren? Die worden gehuurd daar of zo? Of?
1: Nou ja, ik doe die motorreis nu eigenlijk nog maar één keer in de twee jaar. Die huur ik daar, Harleys. Want later ben ik met busjes gaan rijden.
0: Dat is anders, hè?
1: En dat is heel anders, maar dat is ook leuk, want dan draaien we veel muziek onderweg. Muziek die we zijn op weg naar Graceland, dan draaien we natuurlijk Elvis. Whoa.

0: En dat waren er dan weer twee back-to-back die we allemaal nog wel kennen. Elvis Presley. Hij zong ooit een heel album vol met gospelsongs. Die lagen hem aan het hart. En Swing Down, Sweet Chariot kon daar natuurlijk niet op ontbreken. En als we het over Elvis hebben, ja Mark, we zijn er allebei geweest, dan heb je het natuurlijk over Graceland. En daar heeft Paul Simon in 1986 weer een mooie hit mee gescoord. En die staat op het gelijknamige album dat hij uitbracht. Ja, luisteraars, veel muziek, zo in de start van dit tweede uur van Het Moment. En hoe kan het ook anders? Want Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond, hij eet, hij drinkt, wat zeg ik, hij ademt gewoon muziek. Mark, er kwamen de afgelopen minuten nogal wat authentieke stukken muziek voorbij. Maar ik neem aan dat je je deelnemers aan jouw muzikale Amerika-reizen ook wel wat modernere kost voorschotelt, toch? Wat moet ik dan aan denken?
1: Muziek uit de buurt, we draaien John Hyatt, Driving South.
0: Ja, hoe kan het ook anders? Drive South it is.

0: John Hiatt was dat met Drive South. Mark, wat draai je nog meer op zo'n muzikale reis?
1: We draaien Lucinda Williams, die ook heel veel over de streek daar zingt. Dan ontstaat er iets in zo'n groep. En dan,
0: ga je met die mannen, misschien zijn er ook vrouwen, ik weet niet.
1: Ja, zeker.
0: Maar ga je dan ook op de veranda zitten?
1: Zeker.
0: Tegen zonsondergang?
1: Zeker.
0: Daar ging die muziek door, hè? Dat was niet alleen The Cottonfields, dat was natuurlijk ook...

0: Road. Lucinda Williams was dat. Mark, als je nou met zo'n groep op stap bent, dan ontstaat er toch op een gegeven moment, denk ik, voor iets een bepaalde band.
1: We zitten in shacks. Op een gegeven moment. Er staan een stuk of 12 van dat oude soort arbeidershuisjes waar we dan overnachten. En daar heb ik altijd kampvuur en pizza's eten. En dan gaan we elkaar verhalen vertellen. Dan mag iedereen vertellen. Een liedje wat hem het meest is bijgebleven of het meest indruk heeft gemaakt, of een fijne herinnering of een naherinnering. En, nou ja, dan gaan we elkaar verhalen vertellen naar aanleiding van het muziekje. En dat kan ik dan ook laten horen, tegenwoordig natuurlijk met Spotify en alles. En soms zijn er mensen die gitaar spelen, nou, geweldig. Ja, en dan gebeuren echt fantastische dingen. Mensen echt worden heel erg openhartig wat ze dan op een gegeven moment vertellen. Ja, ik heb echt mensen die tot tranen toegeroerd dan vertellen hoe ze man zijn verloren. Of ik noem maar wat, weet je. Dan gebeuren echt heel bijzondere dingen.
0: De muziek is een enorm emotioneel draagvlak eigenlijk. Hè? Daar kan je van alles mee losweken.
1: Ja, en dat gebeurt dan ook. Ja. En tegelijkertijd zitten we dan tussen de katoenvelden in die shacks bij een kampvuur. Nou ja, dat is een belevenis. Weet je, dat kan ik niet met een lezing uitleggen.
0: Nee.
1: Dan voel je waar het vandaan komt. En dan voel je de kracht van muziek. En

0: Kansas was dat met Dust in the Wind. Mark, een mooi initiatief, die muziekreizen naar Amerika. Maar hoe vaak ben je daar nu met je medereizigers zo geweest?
1: Normaal ging ik 3 keer per jaar.
0: Ja.
1: Maar nu met Trump is het helemaal in elkaar gestort.
0: Dat kan ik me iets meer voorstellen, ja.
1: Niemand wil meer met me mee, maar ik denk een keer of 40 of zo.
0: Dat en wat zeggen die mensen er achteraf over zo'n reis? Hoor je dat wel eens?
1: Het is een wervelwind, hè, waar mensen in terechtkomen. Ik weet allemaal precies wat we gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En het begint 's morgens bij het ontbijt, dat we elkaar zien en we gaan 's avonds nog naar kroegjes toe om live muziek te beluisteren. Dus het is van 8 tot 12. Hè. Het is voor mij 24 uur per dag, voor hun is het 18 uur per dag. Er gebeurt er heel veel. Zoveel dat mensen op een gegeven moment denken: waar waren we gisteren, waar ben ik vandaag, wie ben ik? En dan na een maand of 2 begin ik in te dalen.
0: Ja, ja.
1: Dan begin ik terug te horen: oh Mark, op het moment dat wij in die gospel service waren en die gozer begon daar te zingen. En nu weet ik pas wat het betekent. En ik luister nu naar Solomon Burke. En nu begrijp ik het pas. En dat is natuurlijk het allermooiste compliment wat je mij kan geven, weet je.
0: Ja.
1: Ik ben vorig jaar heb ik een Bob Dylan reis gedaan. Naar alle plekken die met Dylan te maken hebben. New York zijn we geweest, maar ook Woodstock, ook Minneapolis, waar hij heeft gestudeerd. Hibbing, Duluth, waar hij is opgegroeid en geboren is. Zijn we in zijn huis geweest. We zijn naar Tulsa geweest, naar het Bob Dylan Center. Dat was zo'n fantastische reis met zo'n ongelofelijke groep die elkaar nu een jaar later nog vrijwel dagelijks aan het appen is met elkaar.
0: Ja.
1: Over allerlei dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is toch mooi? Ja, superleuk. En volgende week is het een jaar geleden dat we daar waren. Op de verjaardag van Bob Dylan waren we bij zijn geboortehuis. En konden we zijn geboortehuis in. En daar is dan ook in die plaats, in Hibbing is dat, een bijeenkomst van Dylan-fans buiten zijn huis, waar we taarten eten en waar mensen aan kopjes koffie aan het drinken zijn en waar iemand gitaar speelt, Dylan liedjes en zo, weet je. Dus volgende week zien we elkaar weer allemaal. Dat is precies een jaar geleden dat we daar waren.
0: Ja, volgende week zien we elkaar ook weer, Mark. Want wanneer je 2 journalisten en verstokte radiomannetjes bij elkaar zet, dan moet je vooral niet denken dat hun gesprek over wat hen beide na aan het hart ligt binnen een uitzending van 2 uur past. Mark, dank dat je er de afgelopen 2 uur bij was. Volgende week gaan we verder met meer verhalen die er over Bob Dylan te doen zijn. Je hebt er genoeg. Voor nu nemen we afscheid van de luisteraars. We gaan eruit met The Man Himself, Bob Dylan, met een opname van Later Werk. Het was te horen en te zien in die prachtige film High Fidelity, met mooie rollen voor John Cusack en niet te vergeten Jack Black. Dylan kondigt zelf de titel aan van de laatste plaat van deze zondag. Wel te rusten voor straks allemaal.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: Radio Info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Dam orgel in de hervormde kerk van Haastrecht. Er klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Deespec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Deespec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoldebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.